0: De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Inwoners van Land van Kuik genoten woensdagavond van een bijzondere zonsverduistering. Velen verzamelden zich op verschillende locaties, waaronder de John S. Thompsonbrug en de Lavendel in Kuik. De eclips, die pas in 2081 weer zichtbaar is, fascineerde de toeschouwers, die het spektakel veilig observeerden met speciale brillen en andere middelen. Tijdens het ballonfestival Graven gaan vrijdagavond geen luchtballonnen de lucht in, vanwege de extreem hoge temperaturen. Het festival zelf begint om 18 uur met eten, drinken en kermisattracties. DJ Joost treedt om 20 uur op, gevolgd door de band Press om 20:30. Het festival duurt tot en met zaterdag. De gemiddelde afstand tot de basisschool in Land van Kuik bedraagt 800 meter, wat relatief gunstig lijkt. Echter, in dorpen zoals Landhorst en Linden is deze afstand respectievelijk 3,9 en 3,5 kilometer. Dit benadrukt de ongelijkheid in toegang tot onderwijs binnen de gemeente, wat vragen oproept over de toekomst van het scholenaanbod. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt.
3: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: Dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Zet de airco maar een standje lager, draai de ramen open en laat de waan van de dag even volledig achter je. Ga op reis naar de uitgestrekte, zonovergoten landschappen van het Amerikaanse zuiden. Het trio Kroenben en de warme soulstem van Leon Bridges sloegen de handen ineen voor een plaat die inmiddels de ultieme definitie van onthaasting is geworden. Een hypnotiserende groove die voelt als een warme zomerbries door je haren. Dit is Texas Sun.

0: De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijke 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: denkt? Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te vinden. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. Het vakbondscomité van EasyJet France riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. De politie voert volgende week een grootschalige actie uit op de Merwedebrug. Dat heeft minister Vincent Karremans aangekondigd in Goedenavond Nederland. Zware voertuigen mogen sinds 18 juli niet meer over de verzwakte brug rijden, maar een klein aantal vrachtwagenchauffeurs negeert dit verbod nog steeds. Volgens de minister houdt veruit het grootste deel van de chauffeurs zich wel aan de regels. En een man op Spitsbergen heeft een boete van omgerekend €4.550 gekregen nadat hij met zijn misthoorn een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De beer lag te slapen op het land toen het schip langs voer. Nadat het signaal klonk, schrok het dier wakker en zocht hij een andere plek op. De gouverneur van de Noorse eilandengroep deelt zwaar aan het voorval. Sinds 1972 is de ijsbeer een beschermde diersoort en het is streng verboden om het dier onnodig te verstoren. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe.
1: VIP Dance Classics.
2: Thank God it's...
1: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
2: Thank God it's...
1: VIP Dance Classics.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te vinden. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. Het vakbondscomité van EasyJet France riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. De politie voert volgende week een grootschalige actie uit op de Merwedebrug. Dat heeft minister Vincent Karremans aangekondigd in Goedenavond Nederland. Zware voertuigen mogen sinds 18 juli niet meer over de verzwakte brug rijden, maar een klein aantal vrachtwagenchauffeurs negeert dit verbod nog steeds. Volgens de minister houdt veruit het grootste deel van de chauffeurs zich wel aan de regels. En een man op Spitsberg heeft een boete van omgerekend €4.550 gekregen nadat hij met zijn misthoorn een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De beer lag te slapen op het land toen het schip langs voer. Nadat het signaal klonk, schrok het dier wakker en zocht hij een andere plek op. De gouverneur van de Noorse eilandengroep deelt zwaar aan het voorval. Sinds 1972 is de ijsbeer een beschermde diersoort en het is streng verboden om het dier onnodig te verstoren. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Dabri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Waterland van Kuik.
1: Agenda.
2: Het jaarlijkse dorpsfeest Sandbeek begint met een feestelijk programma vol muziek, sport en activiteiten voor alle leeftijden. Gedurende het hele weekend bruist Sandbeek van de gezelligheid met optredens en evenementen. Het dorpsfeest start vrijdag 28 augustus om 6 uur 's avonds in het centrum van Sandbeek. Het bijzondere cultureel festival Scheid aan de Grens brengt muziek, theater, kunst en straattheater samen op een sfeervolle buitenlocatie. Een verrassende dag voor bezoekers van alle leeftijden met een breed cultureel programma. Dat alles in het Openluchttheater in Overloon, Stevensbeekseweg. Op zaterdag 29 augustus vanaf 1 uur 's middags.

0: Het Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Het aantal cruiseschepen in Kuik is de afgelopen weken aanzienlijk gestegen. Van minder dan 1 per week naar ongeveer 1 per dag. Dit is te wijten aan de lage waterstand op de Rijn, waardoor rederijen uitwijken naar de Maas. De gemeente heeft de komst van deze schepen niet voorzien en ziet kansen voor lokale economie, maar benadrukt ook de negatieve gevolgen van de lage waterstand. Een wielrenner is ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de Dorpsstraat en de Beugenseweg in Oefeld. Hulpdiensten verleenden eerste hulp en de weg is afgesloten voor verkeer. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De automobilist bleef ongedeerd. Inwoners van Land van Kuik genoten woensdagavond van een bijzondere zonsverduistering. Velen verzamelden zich op verschillende locaties, waaronder de John S. Thompsonbrug en de Lavendel in Kuik. De eclips, die pas in 2081 weer zichtbaar is, fascineerde de toeschouwers, die het spektakel veilig observeerden met speciale brillen en andere middelen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag wordt de heetste dag van de week met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: weekend vindt wederom het Ballonfestival in Grave plaats. Toeschouwers kunnen daar gratis genieten van optredens en andere vormen van entertainment. Maar het belangrijkste zijn natuurlijk de luchtballonnen in allerlei verschillende vormen. Aan de lijn hebben we organisator Pascal Noor. Pascal, ben je er al helemaal klaar voor het Ballonfestival dit weekend? Of zit je nog vol in de regelstand?
1: Nou, helemaal klaar. We zijn druk aan het opbouwen nou en aan het indelen en het plannen verder. Maar ja, het loopt wel allemaal heel erg voorspoedig.
0: Want wanneer begin je nou met het organiseren van zo'n festival?
1: Wij beginnen eigenlijk in november, het jaar daarvoor. En dan is het eigenlijk nog een klein beetje belaagd, weet je. Maar vanaf, maart een beetje, dan gaat het weer volle bakken tegenaan. En de laatste 2-3 maanden, dan is het wel dagelijks dat we daarmee bezig zijn, ja.
0: Wat gaan we komend weekend zien qua bijzondere ballonnen?
1: Ah ja, dat is een verrassing.
0: Ja?
1: Dan moet je even komen kijken, hè. Dus daar hebben we al veel gevraagd, maar we hebben inderdaad wel flinke verrassingen.
0: Waar komen die ballonnen eigenlijk vandaan?
1: Ja, eigenlijk overal vandaan. We hebben de meeste weliswaar uit Nederland en België, maar we hebben ook een ballonvader uit Australië die hier is. Dus ze komen van heinde en ver.
0: Hoe vind je dat soort mensen ieder jaar weer?
1: Kijk, het wereldje is nog wel klein, hè? En klinkt een beetje raar, maar als je Ballonfestival Grave zegt, dan kent, ik wil niet zeggen dat iedereen in heel Nederland, maar ik denk wel binnen Ballonvaren Nederland kent iedereen Ballonfestival Grave. Dus wat dat betreft hebben we veel meer aanbod van ballonvaders die graag willen komen, als dat wij kunnen gebruiken.
0: In hoeverre hou je nog een schuin oog op het weerbericht? Want wind zal een factor zijn, denk ik.
1: Ja, het weerbericht is natuurlijk, het weer is alles bepalend. Daar hebben wij rekening mee te houden. Dus we moeten inderdaad kijken, het mag niet te hard waaien, het mag niet regenen, het mag niet onweren, het mag niet stormen. Maar goed, de omstandigheden zijn best positief komend weekend. Dus ik heb er wel vertrouwen in.
0: Ik zag dat er noordenwind gaat zijn. Dus dat betekent dat men in Mil en Langeboom de ballonnen voorbij ziet trekken.
1: Ja, daar moet je wel voorzichtig mee zijn, want dan ga je valse hoop kweken. Het lijkt er inderdaad nu op dat het meer noordwest gaat worden, maar dat is geen garantie. Het zou zomaar kunnen zijn dat het meer rijken voor de haps is.
0: Vorig jaar vertelde je dat het financieel ingewikkeld blijft om het festival ieder jaar weer te organiseren. Is dat nog steeds het geval?
1: Ja, zoals het maar alles is, het wordt niet goedkoper. Hè? Het wordt, tenminste, ik heb het nog niet meegemaakt dat we een leverancier hebben die zegt van ik ben dit jaar 10% goedkoper geworden. Kijk, wij zijn een vrij toegankelijk festival. Dus we hebben gewagen geen entree. Maar aan alle activiteiten doen we, die zijn ook vrij toegankelijk. Uiteindelijk proberen we natuurlijk dat ook vrij toegankelijk te houden. Want dat is onze doelstelling. Maar het betekent wel dat het steeds kostbaarder wordt. En gelukkig hebben we een hele grote groep mensen rondom ons heen die ook daar financieel ons in ondersteunen. En ook met materiaal en dat soort zaken. Dus daar zijn we wel blij mee. Want anders dan is het niet meer om te doen.
0: En daarmee blijft het dus ook spannend of we volgend jaar weer een ballonfestival krijgen.
1: Ja, als dat soort partijen ermee stoppen, dan is het niet meer om te doen. Dan gaat dat gaat niet. Tenminste, geen vrij toegankelijk. Dat gaat niet.
2: De wereldwijde meidengroep Cat's Eye laat weer van zich horen. Hun nieuwe single Animal draait om pure, rauwe energie en het loslaten van je wilde kant. Het is een krachtig statement over zelfvertrouwen, niet meer te temmen zijn en opkomen voor wie je bent op de dansvloer.
3: En dit is nieuwe muziek op

0: Ook onderweg of op je draagbare radio.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.
2: Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that,
3: Oh, yeah. I like this one.
2: What?

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
2: In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen en 1 wordt nog vermist door hevige regenval. In de regio Chiba viel in 1 dag tijd maar liefst 360 mm regen. Straten en spoorlijnen staan onder water en 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. De overlast komt midden in 1 van de drukste vakantieweken van het land, waardoor ook het treinverkeer naar Tokio deels plat ligt. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te stoppen. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk. Met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. De vakbond riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. En in het Belgische Dendemonde hebben bouwvakkers tijdens een renovatie een kist met een enorme hoeveelheid goudstaven en gouden munten ontdekt. De schat zat ingemetseld in een keldermuur en heeft een geschatte waarde van circa 9 miljoen euro. De politie heeft het goud naar een veilige plek gebracht en onderzoekt wie de eigenaar is. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Kaapland van Kuik.
1: Agenda.
2: Geniet van een filmavond in de open lucht op vrijdag 21 augustus vanaf 9 uur 's avonds in Filmhuis Boxmeer. De Franse film Anne van Vaar wordt gratis vertoond. Bezoekers reserveren wel vooraf een ticket en doen er goed aan een stoel of kleedje mee te nemen voor een ontspannen zomeravond onder de sterren. Een wandeling rondje Tongelaar, de biologische landbouw, op zondag 23 augustus vanaf 10 uur 's ochtends bij landgoed Tongelaar op de Tongelaar 12 in Mil. Tijdens deze begeleide wandeling ontdekken deelnemers hoe op landgoed Tongelaar biologisch wordt geboerd. Onderweg vertellen gidsen over natuur, landschap en duurzame landbouw. Een mooie activiteit voor wandelaars en natuurliefhebbers.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Het aantal cruiseschepen in Kuik is de afgelopen weken aanzienlijk gestegen. Van minder dan 1 per week naar ongeveer 1 per dag. Dit is te wijten aan de lage waterstand op de Rijn, waardoor rederijen uitwijken naar de Maas. De gemeente heeft de komst van deze schepen niet voorzien en ziet kansen voor lokale economie, maar benadrukt ook de negatieve gevolgen van de lage waterstand. Een wielrenner is ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de Dorpsstraat en de Beugenseweg in Oefeld. Hulpdiensten verleenden eerste hulp en de weg is afgesloten voor verkeer. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De automobilist bleef ongedeerd. Inwoners van Land van Kuik genoten woensdagavond van een bijzondere zonsverduistering. Velen verzamelden zich op verschillende locaties, waaronder de John S. Thompsonbrug en de Lavendel in Kuik. De eclips, die pas in 2081 weer zichtbaar is, fascineerde de toeschouwers, die het spektakel veilig observeerden met speciale brillen en andere middelen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag wordt de heetste dag van de week met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe.
3: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
4: De avondclub.
3: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: weekend vindt wederom het Ballonfestival in Grave plaats. Toeschouwers kunnen daar gratis genieten van optredens en andere vormen van entertainment. Maar het belangrijkste zijn natuurlijk de luchtballonnen in allerlei verschillende vormen. Aan de lijn hebben we organisator Pascal Noor. Pascal, ben je er al helemaal klaar voor het Ballonfestival dit weekend? Of zit je nog vol in de regelstand?
1: Nou, helemaal klaar. We zijn druk aan het opbouwen nou en aan het indelen en aan het plannen verder. Maar het loopt wel allemaal heel erg voorspoedig.
0: Want wanneer begin je nou met het organiseren van zo'n festival?
1: Wij beginnen eigenlijk in november, het jaar daarvoor. En dan is het eigenlijk nog een klein beetje belaagd, weet je. Maar vanaf maart een beetje, dan gaat het weer volle bakken tegenaan. En de laatste 2-3 maanden, dan is het wel dagelijks dat we daarmee bezig zijn, ja.
0: Wat gaan we komend weekend zien qua bijzondere ballonnen?
1: Ah ja, dat is een verrassing.
0: Ja?
1: Dan moet je even komen kijken, hè. Dus daar hebben we er al veel gevraagd, maar we hebben inderdaad wel flinke verrassingen.
0: Waar komen die ballonnen eigenlijk vandaan?
1: Ja, eigenlijk overal vandaan. We hebben de meeste weliswaar uit Nederland en België, maar we hebben ook een ballonvader uit Australië die hier is. Dus ze komen van heinde en ver.
0: Hoe vind je dat soort mensen ieder jaar weer?
1: Kijk, het wereldje is nog wel klein, hè? En klinkt een beetje raar, maar als je Ballonfestival Graven zegt, dan kent, ik wil niet zeggen dat iedereen in heel Nederland, maar ik denk wel, binnen ballonvaren Nederland kent iedereen Ballonfestival Graven. Dus wat dat betreft hebben we veel meer aanbod van ballonvaders die graag willen komen, als dat wij kunnen gebruiken.
0: In hoeverre hou je nog een schuin oog op het weerbericht? Want wind zal een factor zijn, denk ik.
1: Ja, het weerbericht is natuurlijk, het weer is alles bepalend. Daar hebben wij rekening mee te houden. Dus we moeten inderdaad kijken, het mag niet te hard waaien, het mag niet regenen, het mag niet onweren, het mag niet stormen. Maar goed, de omstandigheden zijn best positief komend weekend. Dus ik heb er wel vertrouwen in.
0: Ik zag dat er een noordenwind gaat zijn. Dus dat betekent dat men in Mil en Langeboom de ballonnen voorbij ziet trekken.
1: Ja, daar moet je wel voorzichtig mee zijn, want dan ga je valse hoop kweken. Het lijkt er inderdaad nu op dat het meer noordwest gaat worden, maar dat is geen garantie. Het zou zomaar kunnen zijn dat het meer rijken voor de haps is.
0: Vorig jaar vertelde je dat het financieel ingewikkeld blijft om het festival ieder jaar weer te organiseren. Is dat nog steeds het geval?
1: Ja, zoals het met alles is, het wordt niet goedkoper. Hè? Het wordt, tenminste, ik heb het nog niet meegemaakt dat we een leverancier hebben die zegt van ik ben dit jaar 10% goedkoper geworden. Kijk, wij zijn een vrij toegankelijk festival. Dus we hebben gevraagd geen entree. Maar aan alle activiteiten doen we. Die zijn ook vrij toegankelijk. Uiteindelijk proberen we natuurlijk dat ook vrij toegankelijk te houden. Want dat is onze doelstelling. Maar het betekent wel dat het steeds kostbaarder wordt. En gelukkig hebben we een hele grote groep mensen rondom ons heen. Die ook daar financieel ons in ondersteunen. En ook met materiaal en dat soort zaken. Dus daar zijn we wel blij mee. Want anders dan is het niet meer om te doen.
0: En daarmee blijft het dus ook spannend of we volgend jaar weer een ballonfestival krijgen.
1: Ja, als dat soort partijen ermee stoppen, dan is het niet meer om te doen. Dat gaat niet. Tenminste, geen vrij toegankelijk. Dat gaat niet.
2: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.
3: Een van de grootste koninginnen van de moderne country is terug met een heerlijk sfeervol verhaal. Miranda Lambert neemt ons mee naar het iconische Sunset Marquise Hotel in Hollywood. Een track over de balans tussen drukke sterrenleven, de rust zoeken op een historisch plekje en het verlangen naar echtheid in een wereld vol klatergoud.
2: Dit is nieuw.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroep.
2: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Boeren hebben gisteravond op meerdere plekken in het land geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze zijn het niet eens met de eis om de uitstoot binnen 10 jaar met ruim 40% te verlagen. Met hun verlichte trekkers maakten ze onder meer een schild in Schermer en vormden ze het woord help in Kamperveen. Vandaag is er opnieuw een protest in Noord-Brabant. De hitte zorgt ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. Volgens specialisten in de ouderenzorg werd het in meerdere verzorgingshuizen te warm deze zomer en daar kunnen bewoners slecht tegen. Om de warmte te verdrijven zijn op verschillende plekken mobiele airco's neergezet. In het oosten van Japan zijn minstens 4 mensen omgekomen en wordt 1 vermist door hevige regenval. In de regio Chiba viel in 1 dag tijd maar liefst 360 mm regen. Straten en spoorlijnen staan onder water en zo'n 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. De overlast komt midden in een van de drukste vakantieweken van het land, waardoor ook het treinverkeer naar Tokio deels plat ligt. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Voor veel andere bedrijven heeft het warme weer deze zomer juist nadelige gevolgen. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen of zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N279 Roermond richting Den Bosch. Tussen Helmond Noord en Beek en Donk doe je er 5 minuten langer over. En door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Koolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Koolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Kaplan van Kuik.
1: Agenda.
2: Een wandeling rondje Tongelaar, de biologische landbouw, op zondag 23 augustus vanaf 10 uur 's ochtends bij landgoed Tongelaar op de Tongelaar 12 in Mil. Tijdens deze begeleide wandeling ontdekken deelnemers hoe op landgoed Tongelaar biologisch wordt geboerd. Onderweg vertellen gidsen over natuur, landschap en duurzame landbouw. Een mooie activiteit voor wandelaars en natuurliefhebbers. Sportiviteit en gezelligheid komen samen tijdens de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus om 1 uur 's middags. Er zijn afstanden voor jong en oud waardoor zowel recreatieve hardlopers als gezinnen kunnen meedoen. Langs het parcours is volop sfeer en publiek in het centrum van Mil.

0: Plan van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Het beachvolleybalveld aan de Willem-Alexanderlaan in Mil is genoemd naar de onlangs overleden Robert Heurkens. Het naambord werd woensdagavond onthuld in aanwezigheid van familie, vrienden en teamgenoten. Heurkens was jarenlang actief bij HAVOC en nam dit voorjaar nog het initiatief om het beachveld op te knappen. Voor de onthulling werd een minuut stilte gehouden. Het aantal cruiseschepen in Kuik is de afgelopen weken aanzienlijk gestegen. Van minder dan 1 per week naar ongeveer 1 per dag. Dit is te wijten aan de lage waterstand op de Rijn, waardoor rederijen uitwijken naar de Maas. De gemeente heeft de komst van deze schepen niet voorzien en ziet kansen voor lokale economie, maar benadrukt ook de negatieve gevolgen van de lage waterstand. Een wielrenner is ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de Dorpsstraat en de Beugenseweg in Oefeld. Hulpdiensten verleenden eerste hulp en de weg is afgesloten voor verkeer. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De automobilist bleef ongedeerd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag wordt de heetste dag van de week met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: De Nederlandse top-dj Martin Garrix slaat opnieuw de handen ineen met rocklegende U2. Fireflies draait om hoop, verbinding en het vinden van een klein lichtpuntje in de allerdonkerste nachten. Een mislepende combinatie van grootschalige festival-energie en iconische stadion rock.
0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Woensdagavond was in heel Nederland een bijzondere zonsverduistering te zien. Op verschillende strategisch gekozen plekken in Land van Kuik kwamen mensen samen om het bijzondere natuurverschijnsel te aanschouwen. Sommigen waren er zelfs al heel vroeg bij om niets te missen, aangezien het tot 2081 duurt voordat er een eclips van dezelfde proporties in Nederland te zien zal zijn.
1: Ik heb afgelopen week al gekeken hier op de dijk en ook op Street View van waar heb je vrij uitzicht naar het westen. En toen kwam ik eigenlijk hier op de brug bij Graven uit. Je hebt hier alleen maar uiterwaarden. Je hebt hier geen bomen en geen huizen. Dus je kunt hier vrij ver vooruit kijken. Ik vind het toch wel heel iets wonderlijks. Iets wat groter is dan wij. Waar je zelf geen invloed op hebt. Wat ook met of zonder mensen, het gebeurt gewoon al miljoenen jaren. En de volgende keer, dat maak ik waarschijnlijk niet meer mee. Ik ben in 1965 geboren, dus reken maar uit. Dat ga ik niet halen.
2: Wat gebeurt er nu eigenlijk bij een zonsverduistering?
3: Nou, heel simpel. De maan die gaat tussen de aarde en de zon in. Ja, en dan werpt die schaduw op de aarde. En de aarde beweegt, de maan beweegt. Dus die schaduw die zwiept in een aantal uren over de hele aarde, of een groot deel van de aarde. En ja, als je het over je heen krijgt, die schaduw, dan maak je een zonsverduistering mee. Eclipsen komen vaak voor, ook in Nederland, gedeeltelijke zonsverduisteringen. En zijn ze allemaal een stuk minder bedekking. Maar het bijzondere van deze is dus, maakt bijna 90% bedekt. Dat is heel veel.
2: We staan hier op de kade bij het boothuis in Kuik. En ja, de zonsverduistering is al bezig. En zoals je ziet zijn er al veel mensen aanwezig.
4: Je kijkt over het water heen en de zon die gaat er achteronder. Dus ja, ik denk hier kun je mooi ver kijken, hier moet je zijn. En ik ben niet de enige zo te zien.
2: Hebben jullie ook jezelf voorbereid hiervoor?
4: Ja, zeker voorbereid. We hebben een eclipsbril. Want op een andere manier moet je niet kijken. Dus we doen het veilig.
2: Is het jouw eerste keer dat je een zonsverduistering ziet?
5: Eigenlijk de tweede keer, want vorig jaar of het jaar daarvoor was het ook een klein beetje. Maar het is wel leuker omdat het nu meer is.
2: Ik sta hier ook naast iemand die heeft iets gemaakt volgens mij. Wat heb je gemaakt?
6: Mijn moeder die heeft een doos gemaakt waar je doorheen kan kijken voor de zonverduistering.
2: Oh, en hoe werkt dat dan?
6: Eigenlijk kijk je gewoon in het doosje en je doet één oog dicht en één oog open. En dan zie je hier een gaatje. En dan kan je daar doorheen kijken en dan komt de zonverduistering er doorheen.
2: Hoe bijzonder is dat om zoiets mee te maken?
6: Heel bijzonder, want je ziet eigenlijk een gekleurde maan.
2: Jij bent hier voor de zonsverduistering?
7: Ja, om even te kijken naar de zonsverduistering. Om iets één keer het leven, of twee keer het leven, dan hopelijk mee te maken.
0: Rond 7:45 bedekte de maan dan eindelijk ongeveer 90% van de zon. Een bijzondere gewaarwording voor de toeschouwers.
2: Het hoogtepunt zit natuurlijk al op. Ja, hoe was het?
4: Ja, nou, het is echt wel heel erg gaaf. Het is, wordt echt wel schemerig wat je ziet. En je ziet zo'n heel dun straaltje zie je dan bovenin. Ja, dat was echt wel heel mooi om te zien.
2: En hoe was het voor jou?
5: Ja, het was wel bijzonder en heel mooi ook wel. En je ziet ook wel echt tot het donkerder wordt.
7: Het zag er gewoon uit als een, alsof er nog een streepje zon was. Alsof het licht gewoon wegging terwijl de zon niet onderging. Dat is, ja, best gaaf.
2: Mooi om te zien.
7: Ja, bijzonder.
2: Deze gaat de herinnering boeken.
8: Voor de zomer. Omroep Land van Kuik. Dichter bij de zomer dan je denkt.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
3: De natuurbrand bij de Remmerdense Heide in Utrecht is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. De brand brak afgelopen nacht uit aan beide kanten van de Defensieweg en bezoek zo'n 4500 vierkante meter. Het nablussen kan nog even duren. De hitte zorgt ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. Volgens specialisten in de ouderenzorg werd het in meerdere verzorgingshuizen te warm deze zomer en daar kunnen bewoners slecht tegen. Om de warmte te verdrijven zijn op verschillende plekken mobiele airco's neergezet. Boeren hebben gisteravond op meerdere plekken in het land geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze zijn het niet eens met de eis om de uitstoot binnen 10 jaar met ruim 40% te verlagen. Met hun verlichte trekkers maakten ze onder meer een schild en schermer en vormden ze het woord help in Kamperveen. Vandaag is er opnieuw een protest in Noord-Brabant. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Het weer ten slotte. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van het land worden onder andere files gemeld door de boerenprotesten. En dat zien we op de N279 Roermond richting Den Bosch. Vanaf Boerdong sta je 20 minuten in de file. De A59 dan, Os richting Den Bosch, tussen Os-Oost en Nuland, 15 minuten vertraging. En dan nog de A76 richting Duitsland, want er wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. En daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
6: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja.
10: Ja.
8: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
11: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda. De jaarlijkse fietsvierdaagse gaat weer van start op dinsdag 25 augustus. 4 dagen lang fietsen deelnemers over uitgezette routes door het afwisselende landschap van het Land van Kuik. Er zijn verschillende afstanden beschikbaar en onderweg zijn diverse rustpunten ingericht. De start is dagelijks tussen 9 en 1 vanaf Gildenhuis Krotels, Vianenstraat 2 in Beers. De 10e editie van de kunstmanifestatie Kunst van het Geloven wordt feestelijk geopend op vrijdag 28 augustus om 10:30 in de Sint-Petrusbasiliek in Zandbeek. Hedendaagse kunst is de komende weken te zien in meerdere kerken en kapellen in de regio.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Het beachvolleybalveld aan de Willem-Alexanderlaan in Mil is genoemd naar de onlangs overleden Robert Heurkens. Het naambord werd woensdagavond onthuld in aanwezigheid van familie, vrienden en teamgenoten. Heurkens was jarenlang actief bij HAVOC en nam dit voorjaar nog het initiatief om het beachveld op te knappen. Voor de onthulling werd een minuut stilte gehouden. Het aantal cruiseschepen in Kuik is de afgelopen week aanzienlijk gestegen. Van minder dan één per week naar ongeveer één per dag. Dit is te wijten aan de lage waterstand op de Rijn, waardoor rederijen uitwijken naar de Maas. De gemeente heeft de komst van deze schepen niet voorzien en ziet kansen voor lokale economie, maar benadrukt ook de negatieve gevolgen van de lage waterstand. Een wielrenner is ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de Dorpsstraat en de Beugenseweg in Oefeld. Hulpdiensten verleenden eerste hulp en de weg is afgesloten voor verkeer. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De automobilist bleef ongedeerd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag wordt de heetste dag van de week met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden van het land wordt onder andere vertraagd door de boerenprotesten die onderweg zijn naar Den Bosch. En dat merkt het verkeer op de A59 richting Den Bosch tussen Os en Rosmalen-Oost. 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Ook wordt er gecontroleerd aan de Duitse grens, op de A76 bijvoorbeeld, richting Duitsland. Vanaf knooppunt Gundeberg is de vertraging 10 minuten. Ook 10 minuten vertraging door een ongeluk op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Waardenburg en afrit Kerkdriel is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

Plan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: mijn gezicht.
1: Ben een mens van vlees en bloed, een druppel in de oceaan. Ik ga ten onder in de golven.
2: Komend weekend vindt wederom het Ballonfestival in Grave plaats. Toeschouwers kunnen daar gratis genieten van optredens en andere vormen van entertainment. Maar het belangrijkste zijn natuurlijk de luchtballonnen in allerlei verschillende vormen. Aan de lijn hebben we organisator Pascal Noor. Pascal, ben je er al helemaal klaar voor het Ballonfestival dit weekend? Of zit je nog vol in de regelstand?
3: Nou, helemaal klaar. We zijn druk aan het opbouwen nou en inderdaad aan het indelen en aan het plannen verder. Maar ja, het loopt wel allemaal heel erg voorspoedig.
2: Want wanneer begin je nou met het organiseren van zo'n festival?
3: Wij beginnen eigenlijk in november, het jaar daarvoor. En dan is het eigenlijk nog een klein beetje belaagd pitje. Maar vanaf maart een beetje, dan gaat het weer volle bakken tegenaan. En de laatste 2-3 maanden, dan is het wel dagelijks dat we daarmee bezig zijn, ja.
2: Wat gaan we komend weekend zien qua bijzondere ballonnen?
3: Ah ja, dat is een verrassing.
2: Ja?
3: Dan moet je even komen kijken, hè. Dus daar hebben we al veel gevraagd, maar we hebben inderdaad wel flinke verrassingen.
2: Waar komen die ballonnen eigenlijk vandaan?
3: Ja, eigenlijk overal vandaan. We hebben de meeste weliswaar uit Nederland en België, maar we hebben ook een ballonvader uit Australië die hier is. Dus ze komen van heinde en ver.
2: Hoe vind je dat soort mensen ieder jaar weer?
3: Kijk, het wereldje is nogal klein, hè? En klinkt een beetje raar, maar als je Ballonfestival Graven zegt, dan kent, ik wil niet zeggen iedereen in heel Nederland, maar ik denk wel binnen Ballonvaren Nederland kent iedereen Ballonfestival Graven. Dus wat dat betreft hebben we veel meer aanbod van ballonvaders die graag willen komen, als dat wij kunnen gebruiken.
2: In hoeverre hou je nog een schuin oog op het weerbericht? Want wind zal een factor zijn, denk ik.
3: Ja, het weerbericht is natuurlijk, het weer is alles bepalend. Daar hebben wij rekening mee te houden. Dus we moeten inderdaad kijken, het mag niet te hard waaien, het mag niet regenen, het mag niet onweren, het mag niet stormen. Maar goed, de omstandigheden zijn best positief komend weekend. Dus ik heb er wel vertrouwen in.
2: Ik zag dat er een noordenwind gaat zijn. Dus dat betekent dat men in Mil en Langeboom de ballonnen voorbij ziet trekken.
3: Ja, daar moet je wel voorzichtig mee zijn, want dan ga je valse hoop kweken. Het lijkt er inderdaad nu op dat het meer noordwest gaat worden, maar dat is geen garantie. Het zou zomaar kunnen zijn dat het meer rijken voor de haps is.
2: Vorig jaar vertelde je dat het financieel ingewikkeld blijft om het festival ieder jaar weer te organiseren. Is dat nog steeds het geval?
3: Ja, zoals het maar alles is, het wordt niet goedkoper. Hè? Het wordt, tenminste, ik heb het nog niet meegemaakt dat we een leverancier hebben die zegt van ik ben dit jaar 10% goedkoper geworden. Kijk, wij zijn een vrij toegankelijk festival. Dus we hebben gevraagd geen entree. Maar en alle activiteiten doen we, die zijn ook vrij toegankelijk. Uiteindelijk proberen we natuurlijk dat ook vrij toegankelijk te houden. Want dat is onze doelstelling. Maar het betekent wel dat het steeds kostbaarder wordt. En gelukkig hebben we een hele grote groep mensen rondom ons heen die ook daar financieel ons in ondersteunen. En ook... ook met materiaal en dat soort zaken. Dus daar zijn we wel blij mee. Want anders dan is het niet meer om te doen.
2: En daarmee blijft het dus ook spannend of we volgend jaar weer een ballonfestival krijgen.
3: Ja, als dat soort partijen ermee stoppen, dan is het niet meer om te doen. Dan gaat niet. Tenminste, geen vrij toegankelijk. Dat gaat niet.
4: Dit is de zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik.
5: Als er één artiest is die de kunst verstaat om folk, pop en een flinke dosis soul met elkaar te versmelten, dan is het Miles Smith wel. Zijn nieuwste single Heaven is een ode aan het vinden van rust en puur geluk bij mensen om je heen en dat hoor je in elke noot.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Ecoland.
1: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze demonstreren omdat Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteert over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Boerenorganisaties zijn woedend. Ze vinden dat je moet kunnen vertrouwen op een geldige vergunning. Met het protest willen ze hun collega's een hart onder de riem steken. Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. Het leger helpt mee met het vrijmaken van bospaden voor de hulpdiensten en ook blushelikopters worden ingezet. In het Heiloer Bos in Noord-Holland is een stel betrapt terwijl ze aan het barbecuen waren. Toen ingeschakelde handhavers aankwamen, waren ze al gevlucht. Stille getuigen waren menselijke ontlasting, gebruikt toiletpapier en een lege wc-rol. Toch kan het stel worden achterhaald. Iemand heeft foto's van hen en hun auto gemaakt. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Het weer ten slotte. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen of zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden rijdt langzaam op de A59 Os richting Den Bosch. Vanwege de boerenprotesten staat het verkeer stil tussen Os en knooppunt Hintham. 9 kilometer met 10 minuten vertraging. In de staart van die file is eerder een ernstig ongeluk gebeurd en daarom is de A59 richting Den Bosch dicht tussen Os-Oost en Nuland. Het verkeer kan het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Tot slot nog een file door de Duitse grenscontroles, de A76 richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je er 15 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Kaplan van Kuik.
1: Agenda.
2: Sportiviteit en gezelligheid komen samen tijdens de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus om 1 uur 's middags. Er zijn afstanden voor jong en oud, waardoor zowel recreatieve hardlopers als gezinnen kunnen meedoen. Langs het parcours is volop sfeer en publiek in het centrum van Mil. De jaarlijkse fietsvierdaagse gaat weer van start op dinsdag 25 augustus. 4 dagen lang fietsen deelnemers over uitgezette routes door het afwisselende landschap van het Land van Kuik. Er zijn verschillende afstanden beschikbaar en onderweg zijn diverse rustpunten ingericht. De start is dagelijks tussen 9 en 1 vanaf Gildenhuis Krotos, Vianenstraat 2 in Beers.
1: Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app.

0: Land van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: Het beachvolleybalveld aan de Willem-Alexanderlaan in Haps is vernoemd naar Robert Hurkens, die onlangs overleed. Tijdens de onthulling, in aanwezigheid van familie en vrienden, werd stilgestaan bij zijn betrokkenheid bij het veld. Teamgenoten proosten op Hurkens en speelden daarna beachvolleybal op het vernoemde veld. Een man raakte vrijdagochtend gewond bij een steekincident aan de Kuikseweg in Haps, waarbij een steekvoorwerp is gebruikt. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse nagekeken, maar de ernst van zijn verwondingen is onbekend. De politie doet geen verder onderzoek omdat beide partijen geen strafrechtelijk vervolg wensen. Het plan om gezuiverd afvalwater te hergebruiken in het Land van Kuik is verder gevorderd. Waterschap A en Maas heeft onderzoek afgerond en wil dit jaar een voorstel indienen voor de ontwerpfase. Dit is urgent door de aanhoudende droogte die het belang van het project benadrukt. Verdere stappen worden binnenkort besproken. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vandaag wordt de heetste dag van de week met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Na een ernstig ongeluk is de A59 richting Den Bosch dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het ongeluk gebeurde in de staart van de file van de boerenprotesten en daarom is de weg gesloten. Verkeer kan het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Op de A76 richting Duitsland heb je 5 tot 10 minuten vertraging door de Duitse grenscontroles vanaf knooppunt Kundeberg. Dan nog recreatieverkeer in Zeeland, de N57 richting Brouwersdam. Tussen Middelburg-Noord en Serooskerken is je vertraging ook 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.
5: We gaan naar puur vakmanschap van de Britse formatie Mama's Gun. Frontman Andy Platts, die je natuurlijk ook kent als de stem van het yardrock duo Young Gun Silver Fox, nam de track Joy volledig analoog op voor hun meest recente album Dig. Het resultaat is een authentieke sound die herinnert aan grootheden als Bill Withers en Curtis Mayfield.

0: Gisteravond was in heel Nederland een bijzondere zonsverduistering te zien. Op verschillende strategisch gekozen plekken in Land van Kuik kwamen mensen samen om het bijzondere natuurverschijnsel te aanschouwen. Sommigen waren er zelfs al heel vroeg bij om niets te missen, aangezien het tot 2081 duurt voordat er een eclips van dezelfde proporties in Nederland te zien zal zijn.
1: Ik heb afgelopen week al gekeken hier op de dijk en ook op Street View van waar heb je vrij uitzicht naar het westen. En toen kwam ik eigenlijk hier op de brug bij Graven uit. Je hebt hier alleen maar uiterwaarden, je hebt hier geen bomen en geen huizen. Dus je kunt hier vrij ver vooruit kijken. Ik vind het toch wel heel iets wonderlijks, iets wat groter is dan wij. Waar je zelf geen invloed op hebt. Wat ook met of zonder mensen, het gebeurt gewoon al miljoenen jaren. En de volgende keer, dat maak ik waarschijnlijk niet meer mee. Ik ben in 1965 geboren, dus reken maar uit, dat ga ik niet halen.
2: Wat gebeurt er nu eigenlijk bij een zonsverduistering?
3: Nou, heel simpel, de maan die gaat tussen de aarde en de zon in. Ja, en dan werpt die schaduw op de aarde. En de aarde beweegt, de maan beweegt. Dus die schaduw die zwiept in een aantal uren over de hele aarde, of een groot deel van de aarde. En ja, als je het over je heen krijgt, die schaduw, dan maak je een zonsverduistering mee. Eclipsen komen vaak voor, ook in Nederland, gedeeltelijke zonsverduisteringen. En zijn ze allemaal een stuk minder bedekking. Maar het bijzondere van deze is dus bijna 90% bedekt. Dat is heel veel.
2: We staan hier op de kade bij het boothuis in Kuik. En ja, de zonsverduistering is al bezig. En zoals je ziet zijn er al veel mensen aanwezig.
4: Je kijkt over het water heen en de zon die gaat er achteronder. Dus ja, ik denk hier kun je mooi ver kijken, hier moet je zijn. En ik ben niet de enige zo te zien.
2: Hebben jullie ook... jezelf voorbereid hiervoor?
4: Ja, zeker voorbereid. We hebben een eclipsbril. Want op een andere manier moet je niet kijken. Dus we doen het veilig.
2: Is dit jouw eerste keer dat je een zonsverduistering ziet?
5: Eigenlijk de tweede keer. Want vorig jaar of het jaar ervoor was het ook een klein beetje. Maar het is wel leuker omdat het nu meer is.
2: Ik sta hier ook naast iemand die heeft iets gemaakt volgens mij. Wat heb je gemaakt?
6: Mijn moeder die heeft een doos gemaakt waar je doorheen kan kijken voor de zonsverduistering.
2: Oh, en hoe werkt dat dan?
6: Eigenlijk kijk je gewoon in het doosje en je doet één oog dicht en één oog open. En dan zie je hier een gaatje. En dan kan je daar doorheen kijken en dan komt de zonverduistering er doorheen.
2: Hoe bijzonder is dat om zoiets mee te maken?
6: Heel bijzonder, want je ziet eigenlijk een gekleurde maan.
2: Jij bent hier voor de zonsverduistering?
7: Ja, om even te kijken naar de zonsverduistering. Om iets één keer het leven of twee keer het leven dan hopelijk mee te maken.
0: Rond 7:45 bedekte de maan dan eindelijk ongeveer 90% van de zon. Een bijzondere gewaarwording voor de toeschouwers.
2: Het hoogtepunt zit natuurlijk al op. Ja, hoe was het?
4: Ja, nou, het is echt wel heel erg gaaf. Het is, wordt echt wel schemerig wat je ziet. En je ziet zo'n heel dun straaltje zie je dan bovenin. Ja, dat was echt wel heel mooi om te zien.
2: En hoe was het voor jou?
5: Ja, het was wel bijzonder en heel mooi ook wel. En je ziet ook wel echt tot het donkerder wordt.
7: Het zag er gewoon uit als een... Alsof er nog een streepje zon was. Alsof het licht gewoon wegging terwijl de zon niet onderging. Dat is ja, best gaaf.
2: Mooi om te zien.
7: Ja, bijzonder.
2: Deze gaat de herinnering boeken.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een voorlopig rapport. In de rechtermotor van de Boeing brak vlak na het opstijgen een blad van de turbofan af. Rondslingerende stukken braken het raam en beschadigden de romp. Zolang het onderzoek nog loopt, geeft Ryanair geen verdere reactie. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze demonstreren omdat Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteert over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Boerenorganisaties zijn woedend. Ze vinden dat je moet kunnen vertrouwen op een geldige vergunning. Met het protest willen ze hun collega's een hart onder de riem steken. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. Het leger helpt mee met het vrijmaken van bospaden voor de hulpdiensten en ook blushelikopters worden ingezet. En in het Noord-Hollandse Heiloer Bos is een stel betrapt terwijl ze illegaal kampeerden en barbecueden. Vooral barbecue in het bos is met deze droogte ongewenst. Toen ingeschakelde handhavers aankwamen, waren ze al gevlucht. Stille getuigen waren menselijke ontlasting, gebruik toiletpapier en een lege wc-rol. Toch kan het stel wildkampeerders worden achterhaald. Iemand heeft namelijk foto's van hen en hun auto gemaakt. Het weer nog. Vandaag hebben we nog te maken met een hoge drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om. Het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden in de regio. 60 kilometer file in totaal. Verreweg de meeste vertraging op dit moment op de A2 richting Den Bosch. Door de boerenprotesten rijdt het langzaam tussen afrit Evelingen en afrit Kerkdriel. Het rijdt langzaam over 25 kilometer met 35 minuten vertraging. Dan de A59, Os richting Den Bosch. Die is dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland na een ernstig ongeluk. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. De A76 richting Duitsland, want er wordt gecontroleerd aan de Duitse grens en daarom sta je vanaf knooppunt Kundenberg 15 minuten in de file. Ook is het druk in Zeeland met recreatieverkeer. Op de N57 staan verschillende files. De meeste vertragingen in de richting van Brouwersdam tussen Middelburg-Noord en Zeerooskerken. 10 minuten oponthoud. Op de N256 Zierikzee richting Goes rijdt het langzaam tussen afrit Kortgene en Goes. 4 kilometer met 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaart-en-coaching.nl.
6: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda. Louis viert vakantie, een creatief zomerprogramma. Op woensdag 19 augustus vanaf 9 uur op het Beierplein in Boxmeer. Kinderen en jongeren kunnen tijdens dit creatieve zomerprogramma aan de slag met verschillende kunsttechnieken. Een leuke activiteit voor jonge makers die in de laatste weken van de zomervakantie graag iets nieuws willen ontdekken. Aanmelden vooraf is verstandig omdat het aantal plaatsen beperkt is. Geniet van een filmavond in de open lucht op vrijdag 21 augustus vanaf 9 uur 's avonds in Filmhuis Boxmeer. De Franse film Anne van Vaar wordt gratis vertoond. Bezoekers reserveren wel vooraf een ticket en doen er goed aan een stoel of kleedje mee te nemen voor een ontspannen zomeravond onder de sterren. Bij Omroep

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: Het beachvolleybalveld aan de Willem-Alexanderlaan in Haps is vernoemd naar Robert Hurkens, die onlangs overleed. Tijdens de onthulling, in aanwezigheid van familie en vrienden, werd stilgestaan bij zijn betrokkenheid bij het veld. Teamgenoten proost op Hurkens en speelde daarna beachvolleybal op het vernoemde veld. Een man raakte vrijdagochtend gewond bij een steekincident aan de Kuikseweg in Haps, waarbij een steekvoorwerp is gebruikt. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse nagekeken, maar de ernst van zijn verwondingen is onbekend. De politie doet geen verder onderzoek omdat beide partijen geen strafrechtelijk vervolg wensen. Het plan om gezuiverd afvalwater te hergebruiken in het land van Kuik is verder gevorderd. Waterschap A en Maas heeft onderzoek afgerond en wil dit jaar een voorstel indienen voor de ontwerpfase. Dit is urgent door de aanhoudende droogte die het belang van het project benadrukt. Verdere stappen worden binnenkort besproken. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vandaag hebben we nog te maken met een hoger drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om, het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het wordt drukker op de weg. Daarbij veroorzaken boeren protesten, vertragingen op diverse wegen. Dat merkt het verkeer vooral op de A2 richting Eindhoven. Want tussen Culemborg en Alfred Sint-Michielsgestel staat een file van 30 kilometer met een vertragingstijd van 3 kwartier. Ook op de A73 is het druk. Maasbracht richting Nijmegen. Er is een ongeluk gebeurd tussen Haps en Malden. 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de grenscontroles op de A76. Die veroorzaken vertraging in de richting van Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg doe je er daarom 10 minuten langer over. Ook recreatieverkeer is onderweg in Zeeland. Op de N57 Middelburger richting Brouwersdam. Tussen Middelburg Noord en Sirooskerk is je vertraging opgelopen tot 10 minuten. Dan nog een wegafsluiting. Dat is de A59 Os richting Den Bosch. Tussen knooppunt Paalgraven en Nuland is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarom is de weg dicht en het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een ongeluk met vier auto's op de A59 bij Hees zijn vanochtend twee mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Het ongeluk gebeurde aan de achterkant van een file die was ontstaan door trekkers die op weg waren naar het provinciehuis in Den Bosch. Daar wordt gedebatteerd over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Of de file direct de oorzaak is van het ongeluk, wordt nog onderzocht. Trekkers mogen officieel niet op de snelweg rijden, maar de politie en het OM hebben vooraf afgesproken om niet in te grijpen vanwege het demonstratierecht. Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een voorlopig rapport. In de rechtermotor van de Boeing brak vlak na het opstijgen een blad van de turbofan af. Rondslingerende stukken braken het raam en beschadigden de romp. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. En honderden huisartsenpraktijken gebruiken kunstmatige intelligentie om automatisch verslagen te maken voor een patiëntendossier. Volgens een enquête van onderzoeksinstituut Nivel gebruikt intussen 36% van de praktijken deze spraakgestuurde rapportage, vergeleken met 14% een jaar eerder. Het systeem werkt nog niet perfect en ook is het onduidelijk of het voldoet aan de privacywetgeving. Het weer nog. Vandaag hebben we nog te maken met een hoge drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om. Het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 115 kilometer file in het zuiden van het land. Onder andere op de A2 richting Den Bosch. Daar rijden boeren vanwege de boerenprotestacties tussen Beest en knooppunt Empel. En dat veroorzaakt een file van 20 kilometer met 25 minuten vertraging. Op de A2 Maastricht-Eindhoven ligt rommel op de weg tussen Weert Noord en Afrit Valkenswaard. Hier is de vertraging 15 tot 20 minuten. Dan nog de A58, Tilburg richting Breda. Daar sta je 10 minuten in de file tussen Tilburg Centrum West en Bavel. De A59 richting Den Bosch is dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland na een ernstig ongeluk. De weg blijft nog dicht tot 4 uur vanmiddag en het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Dan nog de A73, Maasbracht richting Nijmegen, want tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden is ook een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en de vertraging 45 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dabri-techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
7: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
2: Om Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Kaapland van Kuik.
1: Agenda. Het jaarlijkse dorpsfeest Sandbeek begint met een feestelijk programma vol muziek, sport en activiteiten voor alle leeftijden. Gedurende het hele weekend bruist Sandbeek van de gezelligheid met optredens en evenementen. Het dorpsfeest start vrijdag 28 augustus om 6 uur 's avonds in het centrum van Sandbeek. Het bijzondere cultureel festival Scheid aan de Grens brengt muziek, theater, kunst en straattheater samen op een sfeervolle buitenlocatie. Een verrassende dag voor bezoekers van alle leeftijden met een breed cultureel programma. Dat alles in het Openluchttheater in Overloon, Stevensbeekseweg. Op zaterdag 29 augustus vanaf 1 uur 's middags.
2: Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De fileproblemen bij afrit Kuik-Beerschaven van de A73 zijn nu officieel een regionaal knelpunt. Gemeente Land van Kuik, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat onderzoeken oplossingen. Voor de grote reconstructie tussen 2028 en 2030 worden verkeerslichten mogelijk eerder vervangen. Er is 6,5 miljoen euro gereserveerd voor een grotere aanpak. Een man raakte vrijdagochtend gewond bij een steekincident aan de Kuikseweg in Haps, waarbij een steekvoorwerp is gebruikt. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse nagekeken, maar de ernst van zijn verwondingen is onbekend. De politie doet geen verder onderzoek omdat beide partijen geen strafrechtelijk vervolg wensen. Het plan om gezuiverd afvalwater te hergebruiken in het Land van Kuik is verder gevorderd. Waterschap A en Maas heeft onderzoek afgerond en wil dit jaar een voorstel indienen voor de ontwerpfase. Dit is urgent door de aanhoudende droogte die het belang van het project benadrukt. Verdere stappen worden binnenkort besproken. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag hebben we nog te maken met een hoge drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om, het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de weg met onder andere veel recreatieverkeer. Diverse ongelukken veroorzaken extra vertraging. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven rijdt het langzaam tussen Nederweert en afrit Valkenswaard. Het rijdt langzaam over 10 kilometer met 25 minuten oponthoud. Het is ook druk op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hogerheide kun je er 15 minuten bij oprekenen. Dan de A59, Os richting Den Bosch, die is dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland door een ernstig ongeluk. De weg is waarschijnlijk nog dicht tot 4 uur vanmiddag en het verkeer kan het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Een ongeluk veroorzaakt veel vertraging op de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg doe je er ruim 20 minuten langer over omdat de linkerrijstrook dicht is. De A76 richting Geleen, want ook daar is een ongeluk gebeurd, tussen knooppunt Kundenberg en Geleen. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: VIP Dance Classics.
5: Thank God it's...
4: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
5: Thank God it's...
4: VIP Dance Classics.

0: Komend weekend vindt wederom het Ballonfestival in Grave plaats. Toeschouwers kunnen daar gratis genieten van optredens en andere vormen van entertainment. Maar het belangrijkste zijn natuurlijk de luchtballonnen in allerlei verschillende vormen. Aan de lijn hebben we organisator Pascal Noor. Pascal, ben je er al helemaal klaar voor het Ballonfestival dit weekend? Of zit je nog vol in de regelstand?
1: Nou, helemaal klaar. We zijn druk aan het opbouwen nou en aan het indelen en aan het plannen verder. Maar het loopt wel allemaal heel erg voorspoedig.
0: Want wanneer begin je nou met het organiseren van zo'n festival?
1: Wij beginnen eigenlijk in november, het jaar daarvoor. En dan is het eigenlijk nog een klein beetje belaagd, weet je. Maar vanaf maart een beetje, dan gaat het weer volle bakken tegenaan. En de laatste 2-3 maanden, dan is het wel dagelijks dat we daarmee bezig zijn, ja.
0: Wat gaan we komend weekend zien qua bijzondere ballonnen?
1: Ah ja, dat is een verrassing.
0: Ja?
1: Dan moet je even komen kijken, hè. Dus daar hebben we al veel gevraagd, maar we hebben inderdaad wel flinke verrassingen.
0: Waar komen die ballonnen eigenlijk vandaan?
1: Ja, eigenlijk overal vandaan. We hebben de meeste weliswaar uit Nederland en België, maar we hebben ook een ballonvader uit Australië die hier is. Dus ze komen van heinde en ver.
0: Hoe vind je dat soort mensen ieder jaar weer?
1: Kijk, het wereldje is nog wel klein, hè? En klinkt een beetje raar, maar als je Ballonfestival Graven zegt, dan kent, ik wil niet zeggen dat iedereen in heel Nederland, maar ik denk wel binnen Ballonvaren Nederland kent iedereen Ballonfestival Graven. Dus wat dat betreft hebben we veel meer aanbod van ballonvaders die graag willen komen, als dat wij kunnen gebruiken.
0: In hoeverre hou je nog een schuin oog op het weerbericht? Want wind zal een factor zijn, denk ik.
1: Ja, het weerbericht is natuurlijk, het weer is alles bepalend. Daar hebben wij rekening mee te houden. Dus we moeten inderdaad kijken, het mag niet te hard waaien, het mag niet regenen, het mag niet onweren, het mag niet stormen. Maar goed, de omstandigheden zijn best positief komend weekend. Dus ik heb er wel vertrouwen in.
0: Ik zag dat er noordenwind gaat zijn. Dus dat betekent dat men in Mil en Langeboom de ballonnen voorbij ziet trekken.
1: Ja, daar moet je wel voorzichtig mee zijn, want dan ga je valse hoop kweken. Het lijkt er inderdaad nu op dat het meer noordwest gaat worden, maar dat is geen garantie. Het zou zomaar kunnen zijn dat het meer rijken voor de haps is.
0: Vorig jaar vertelde je dat het financieel ingewikkeld blijft om het festival ieder jaar weer te organiseren. Is dat nog steeds het geval?
1: Ja, zoals het maar alles is, het wordt niet goedkoper. Hè? Het wordt, tenminste, ik heb het nog niet meegemaakt dat we een leverancier hebben die zegt van ik ben dit jaar 10% goedkoper geworden. Kijk, wij zijn een vrij toegankelijk festival. Dus we hebben gevraagd geen entree, maar aan alle activiteiten doen we, die zijn ook vrij toegankelijk. Uiteindelijk proberen we natuurlijk dat ook vrij toegankelijk te houden, want dat is onze doelstelling. Maar het betekent wel dat het steeds kostbaarder wordt. En gelukkig hebben we een hele grote groep mensen rondom ons heen die ook daar financieel ons in ondersteunen. En ook met materiaal en dat soort zaken. Dus daar zijn we wel blij mee. Want anders dan is het niet meer om te doen.
0: En daarmee blijft het dus ook spannend of we volgend jaar weer een ballonfestival krijgen.
1: Ja, als dat soort partijen ermee stoppen, dan is het niet meer om te doen. Dat gaat niet. Tenminste, geen vrij toegankelijk. Dat gaat niet.
2: Koning van de funk, soul en pop, Bruno Mars laat opnieuw weer van zich horen en schuift op deze track Something Serious al het speelse geflirt terzijde. Het is tijd voor het echte werk. Een gepassioneerde en groovy verklaring dat de liefde deze keer echt serieus is. Verpakt in die onweerstaanbare vintage sound en voorzien van zijn kenmerkende retro charmes.
3: Nieuwe muziek. Nu

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn twee mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden vinden het verschrikkelijk dat er 2 mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Er wordt tussendoor geen muziek meer gedraaid. Dat zegt de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie namens de partijen. Op het DFDS-terrein in Vlaardingen, van waaruit veerdiensten naar het Engelse Velkstouw vertrekken, heeft de politie 12 migranten aangetroffen in een Turkse vrachtwagen. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De groep bestond uit mannen en vrouwen, waaronder mensen met een hoge leeftijd. Bij een grote brand vlakbij de Kroatische kustplaats Omis zijn ook Nederlandse reizigers in de problemen gekomen. Woordvoerder Galit Kazem van reisbureau D-Reizen meldt dat de getroffen Nederlanders naar een veilige locatie zijn gebracht en dat evacuatie mogelijk wordt overwogen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Files worden gemeld in het zuiden op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Kleederheide doe je er 15 minuten langer over. Op de A2 richting Eindhoven ligt afgevallen lading tussen knooppunt Kleederheide en knooppunt Batadorp. En daarom is de weg afgesloten. Dan nog de A59 Os Den Bosch. Tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland gebeurde eerder vandaag een ernstig ongeluk. Daarom is de weg dicht tot 4 uur vanmiddag. En het verkeer kan het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen is ook een ongeluk gebeurd. En wel tussen Boksmeer en Nijmegen-Dukenburg. Dat veroorzaakt een vertraging van 25 minuten. Wel is de weg daar inmiddels weer vrij. Een kapotte vrachtauto op de A76 richting Duitsland tussen Stijn en Nut. Daardoor 15 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook is afgesloten. En tot slot nog een ongeluk op de A76 richting Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen is de weg inmiddels weer vrij, maar reken op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
2: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Kaapland van Kuik.
1: Agenda.
2: Geniet van een filmavond in de open lucht op vrijdag 21 augustus vanaf 9 uur 's avonds in Filmhuis Boxmeer. De Franse film Anne van Faar wordt gratis vertoond. Bezoekers reserveren wel vooraf een ticket en doen er goed aan een stoel of kleedje mee te nemen voor een ontspannen zomeravond onder de sterren. Een wandeling rondje Tongelaar, de biologische landbouw, op zondag 23 augustus vanaf 10 uur 's ochtends bij landgoed Tongelaar op de Tongelaar 12 in Mil. Tijdens deze begeleide wandeling ontdekken deelnemers hoe op landgoed Tongelaar biologisch wordt geboerd. Onderweg vertellen gidsen over natuur, landschap en duurzame landbouw. Een mooie activiteit voor wandelaars en natuurliefhebbers.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De fileproblemen bij afrit Kuik-Beerschaven van de A73 zijn nu officieel een regionaal knelpunt. Gemeente Land van Kuik, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat onderzoeken oplossingen. Voor de grote reconstructie tussen 2028 en 2030 worden verkeerslichten mogelijk eerder vervangen. Er is 6,5 miljoen euro gereserveerd voor een grotere aanpak. Een man raakte vrijdagochtend gewond.

0: bij een steekincident aan de Kuikseweg in Haps, waarbij een steekvoorwerp is gebruikt. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse nagekeken, maar de ernst van zijn verwondingen is onbekend. De politie doet geen verder onderzoek omdat beide partijen geen strafrechtelijk vervolg wensen. Het plan om gezuiverd afvalwater te hergebruiken in het land van Kuik is verder gevorderd. Waterschap A en Maas heeft onderzoek afgerond en wil dit jaar een voorstel indienen voor de ontwerpfase. Dit is urgent door de aanhoudende droogte die het belang van het project benadrukt. Verdere stappen worden binnenkort besproken. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Nostalgie van de bovenste plank door de Ierse mannen van The Script. Op deze track nemen ze ons mee naar de magie van live muziek en het onbeschrijfelijke gevoel wanneer een heel stadion uit volle borst meezingt. Het gaat over het herbeleven van een verloren liefde door een herinnering die voor altijd gekoppeld is aan dat ene epische concertmoment. Dit is The Script met The Crowd Was Singing Wonderwall.
4: Got

0: avond was in heel Nederland een bijzondere zonsverduistering te zien. Op verschillende strategisch gekozen plekken in Land van Kuik kwamen mensen samen om het bijzondere natuurverschijnsel te aanschouwen. Sommigen waren er zelfs al heel vroeg bij om niets te missen, aangezien het tot 2081 duurt voordat er een eclips van dezelfde proporties in Nederland te zien zal zijn.
1: Ik heb afgelopen week al gekeken hier op de dijk en ook op Street View van waar heb je vrij uitzicht naar het westen. En toen kwam ik eigenlijk hier op de Brugberghaven uit. Je hebt hier alleen maar uiterwaarden, je hebt hier geen bomen en geen huizen. Dus je kunt hier vrij ver vooruit kijken. Ik vind het toch wel heel iets wonderlijks, iets wat groter is dan wij, waar je zelf geen invloed op hebt. Wat ook met of zonder mensen, het gebeurt gewoon al miljoenen jaren. En de volgende keer, dat maak ik waarschijnlijk niet meer mee. Ik ben in 1965 geboren, dus reken maar uit, dat ga ik niet halen.
2: Wat gebeurt er nu eigenlijk bij een zonsverduistering?
3: Nou, heel simpel, de maan die gaat tussen de aarde en de zon in. Ja, en dan werpt die schaduw op de aarde. En de aarde beweegt, de maan beweegt, dus die schaduw die zwiept in een aantal uren over de hele aarde, of een groot deel van de aarde. En ja, als je het over je heen krijgt, die schaduw, dan maak je een zonsverduistering mee. Eclipsen komen vaak voor, ook in Nederland, gedeeltelijke zonsverduisteringen, en zijn ze allemaal een stuk minder bedekking. Maar het bijzondere van deze is dus, maak bijna 90% bedekt. Dat is heel veel.
2: We staan hier op de kade bij het boothuis in Kuik. En ja, de zonsverduistering is al bezig. En zoals je ziet zijn er al veel mensen aanwezig.
4: Je kijkt over het water heen en de zon die gaat erachter onder. Dus ja, ik denk hier kun je mooi ver kijken, hier moet je zijn. En ik ben niet de enige zo te zien.
2: Hebben jullie ook jezelf voorbereid hiervoor?
4: Ja, zeker voorbereid. We hebben een eclipsbril. Dus, want op een andere manier moet je niet kijken. Dus we doen het veilig.
2: Is dit jouw eerste keer dat je een zonsverduistering ziet?
5: Eigenlijk de tweede keer, want vorig jaar of het jaar daarvoor was het ook een klein beetje. Maar het is wel leuker omdat het nu meer is.
2: Ik sta hier ook naast iemand die heeft iets gemaakt volgens mij. Wat heb je gemaakt?
6: Mijn moeder die heeft een doos gemaakt waar je doorheen kan kijken voor de zonverduistering.
2: Oh, en hoe werkt dat dan?
6: Eigenlijk kijk je gewoon in het doosje en je doet één oog dicht en één oog open. En dan zie je hier een gaatje. En dan kan je daar doorheen kijken en dan komt de zonverduistering er doorheen.
2: Hoe bijzonder is dat om zoiets mee te maken?
6: Heel bijzonder, want je ziet eigenlijk een gekleurde maan.
2: Jij bent hier voor de zonsverduistering?
7: Ja, om even te kijken naar de zonsverduistering. Om iets één keer het leven, of twee keer het leven, dan hopelijk mee te maken.
0: Rond 7:15 bedekte de maan dan eindelijk ongeveer 90% van de zon. Een bijzondere gewaarwording voor de toeschouwers.
2: Het hoogtepunt zit natuurlijk al op. Ja, hoe was het?
4: Ja, nou, het is echt wel heel erg gaaf. Het is, wordt echt wel schemerig wat je ziet. En je ziet zo'n heel dun straaltje zie je dan bovenin. Ja, dat was echt wel heel mooi om te zien.
2: En hoe was het voor jou?
5: Ja, het was wel bijzonder en heel mooi ook wel. En je ziet ook wel echt tot het donkerder wordt.
7: Het zag er gewoon uit als een, alsof er nog een streepje zon was. Alsof het licht gewoon wegging terwijl de zon niet onderging. Dat is, ja, best gaaf.
2: Mooi om te zien.
7: Ja, bijzonder.
2: Deze gaat de herinnering boeken.

0: eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. Dit jaar stijgt de koopkracht nog met 0,6%. De Nederlandse economie groeit volgend jaar naar verwachting met 1,2%. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden vinden het verschrikkelijk dat er 2 mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Er wordt tussendoor geen muziek meer gedraaid. Dat zegt de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie namens de partijen. Op het DFDS-terrein in Vlaardingen, van waaruit veerdiensten naar het Engelse Felixstowe vertrekken, heeft de politie 12 migranten aangetroffen in een Turkse vrachtwagen. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De groep bestond uit mannen en vrouwen, waaronder mensen met een hoge leeftijd. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn behoorlijk wat bijzonderheden in de regio. Zo is de weg dicht op de A2 richting Eindhoven tussen knooppunt Lederheide en knooppunt Batadorp. Dat komt door een gekantelde container. Het verkeer richting Den Bosch kan Tilburg volgen over de A58 en de A65. Naar verwachting wordt de weg weer geopend om 3:30 vanmiddag. Op de A2 richting Utrecht ligt rommel op de weg tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg. En daarom zijn 2 rijstroken dicht. Je doet er 25 minuten langer over. Dan een auto met pech op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum is de rechterrijstrook dicht. En je doet er 15 minuten langer over. Op de A59 is eerder vandaag een ernstig ongeluk gebeurd. In de richting van Den Bosch is daarom de weg dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg weer open gaat om 4 uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
2: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169.

ontdekken deelnemers hoe op Landgoed Tongelaar biologisch wordt geboerd. Onderweg vertellen gidsen over natuur, landschap en duurzame landbouw. Een mooie activiteit voor wandelaars en natuurliefhebbers. Sportiviteit en gezelligheid komen samen tijdens de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus om 1 uur 's middags. Er zijn afstanden voor jong en oud waardoor zowel recreatieve hardlopers als gezinnen kunnen meedoen. Langs het parcours is volop sfeer en publiek in het centrum van Mil.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De fileproblemen bij afrit Kuik-Beerschaven van de A73 zijn nu officieel een regionaal knelpunt. Gemeente Land van Kuik, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat onderzoeken oplossingen. Voor de grote reconstructie tussen 2028 en 2030 worden verkeerslichten mogelijk eerder vervangen. Er is 6,5 miljoen euro gereserveerd voor een grotere aanpak. Een man raakte vrijdagochtend gewond bij een steekincident aan de Kuikseweg in Haps, waarbij een steekvoorwerp is gebruikt. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse nagekeken, maar de ernst van zijn verwondingen is onbekend. De politie doet geen verder onderzoek omdat beide partijen geen strafrechtelijk vervolg wensen. Het plan om gezuiverd afvalwater te hergebruiken in het Land van Kuik is verder gevorderd. Waterschap A en Maas heeft onderzoek afgerond en wil dit jaar een voorstel indienen voor de ontwerpfase. Dit is urgent door de aanhoudende droogte die het belang van het project benadrukt. Verdere stappen worden binnenkort besproken. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt de Hocht en knooppunt Batendorp een kwartier vertraging. Daar ligt een afgevallen lading op de weg. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A2 van Den Bosch naar Utrecht voor Waardenburg 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht. A58 Tilburg richting Eindhoven voor knooppunt Batendorp 10 minuten. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland na een ongeluk dat daar vanochtend gebeurde. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de
5: Avondclub.
4: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

zomer op Omroep Land van Kuik. Dit is de zomer. Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. Dat meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen is vandaag het record uit 2025 van 34,2 graden verbroken. Het record van vandaag is het 11e datumwarmterecord van dit jaar. Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. Dit jaar stijgt de koopkracht nog met 0,6%. De Nederlandse economie groeit volgend jaar naar verwachting met 1,2%. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn twee mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land, staat 150 kilometer file. Langs de files staan daar op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen knooppunt Leendeheide en Batendorp, 3 kwartier vertraging. Er ligt een container op de weg, er zijn 2 rijstroken dicht. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en knooppunt Del, 20 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel, 1,5 uur. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 20 minuten vertraging. Er zat een vrachtwagen met pech. Op de N2, de randweg Eindhoven vanuit de richting Maastricht, 1 kwartier vertraging. De N59, Hellegatsplein richting Seroskerken voor Seroskerken Schouwen, 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
9: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Er zijn verschillende afstanden beschikbaar en onderweg zijn diverse rustpunten ingericht. De start is dagelijks tussen 9 en 1 vanaf Gildenhuis Krotos, Vianenstraat 2 in Beers. De 10e editie van de kunstmanifestatie Kunst van het Geloven wordt feestelijk geopend op vrijdag 28 augustus om 10:30 in de Sint-Petrusbasiliek in Zandbeek. Hedendaagse kunst is de komende weken te zien in meerdere kerken en kapellen in de regio.

0: van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. I Love Vierlingsbeek. Groeningen viert binnenkort haar 5-jarig bestaan. De website, opgericht door journalist Ron Koenen, is uitgegroeid tot een belangrijk ontmoetingspunt voor de lokale gemeenschap. Met 55 mediapartners en positieve reacties van inwoners blijft de website actief en relevant. Een lustumviering is gepland in de brandweerkazerne. De fileproblemen bij afrit Kuik-Beerschaven van de A73 zijn nu officieel een regionaal knelpunt. Gemeente Land van Kuik, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat onderzoeken oplossingen. Voor de grote reconstructie tussen 2028 en 2030 worden verkeerslichten mogelijk eerder vervangen. Er is 6,5 miljoen euro gereserveerd voor een grotere aanpak. Een man raakte vrijdagochtend gewond bij een steekincident aan de Kuikseweg in Haps, waarbij een steekvoorwerp is gebruikt. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse nagekeken, maar de ernst van zijn verwondingen is onbekend. De politie doet geen verder onderzoek omdat beide partijen geen strafrechtelijk vervolg wensen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land, staat ruim 100 kilometer file. De langste file staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen knooppunt Leendeheide en Batendorp, een half uur oponthoud. Er ligt een container op de weg, twee rijstroken zijn dicht. A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg, een kwartier. De A2 Utrecht richting Den Bosch, voor Afritkerk Driel, een kwartier. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht, 20 minuten vertraging, er zat een vrachtwagen met pech. Op de A27 Breda richting Gorinchem, voor Gorinchem 10 minuten oponthoud. Op de A59 Os richting Den Bosch is de rijbaan nog steeds dicht na het ongeluk van vanochtend. Tussen knooppunt Paalgraven en Nuland is de weg versperd. Verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: vindt wederom het Ballonfestival in Graven plaats. Toeschouwers kunnen daar gratis genieten van optredens en andere vormen van entertainment. Maar het belangrijkste zijn natuurlijk de luchtballonnen in allerlei verschillende vormen. Aan de lijn hebben we organisator Pascal Noor. Pascal, ben je er al helemaal klaar voor het Ballonfestival dit weekend? Of zit je nog vol in de regelstand?
1: Nou, helemaal klaar. We zijn druk aan het opbouwen nou en aan het indelen en aan het plannen verder. Maar ja, het loopt wel allemaal heel erg voorspoedig.
0: Want wanneer begin je nou met het organiseren van zo'n festival?
1: Wij beginnen eigenlijk in november, het jaar daarvoor. En dan is het eigenlijk nog een klein beetje belaagd, weet je. Maar vanaf, maart een beetje, dan gaat het weer volle bakken tegenaan. En de laatste 2-3 maanden, dan is het wel dagelijks dat we daarmee bezig zijn, ja.
0: Wat gaan we komend weekend zien qua bijzondere ballonnen?
1: Ah ja, dat is een verrassing.
0: Ja?
1: Dan moet je even komen kijken, hè. Dus daar hebben we er al veel gevraagd, maar we hebben inderdaad wel flinke verrassingen.
0: Waar komen die ballonnen eigenlijk vandaan?
1: Ja, eigenlijk overal vandaan. We hebben de meeste weliswaar uit Nederland en België, maar we hebben nou ook een ballonvader uit Australië die hier is. Dus ze komen van heinde en ver.
0: Hoe vind je dat soort mensen ieder jaar weer?
1: Kijk, het wereldje is nog wel klein, hè? En klinkt een beetje raar, maar als je Ballonfestival Graven zegt, dan kent, ik wil niet zeggen dat iedereen in heel Nederland, maar ik denk wel, binnen ballonvaren Nederland kent iedereen Ballonfestival Graven. Dus wat dat betreft hebben we veel meer aanbod van ballonvaders die graag willen komen, als dat wij kunnen gebruiken.
0: In hoeverre hou je nog een schuin oog op het weerbericht? Want wind zal een factor zijn, denk ik.
1: Ja, het weerbericht is natuurlijk, het weer is alles bepalend. Daar hebben wij rekening mee te houden. Dus we moeten inderdaad kijken, het mag niet te hard waaien, het mag niet regenen, het mag niet onweren, het mag niet stormen. Maar goed, de omstandigheden zijn best positief komend weekend. Dus ik heb er wel vertrouwen in.
0: Ik zag dat er noordenwind gaat zijn. Dus dat betekent dat men in Mil en Langeboom de ballonnen voorbij ziet trekken.
1: Ja, daar moet je wel voorzichtig mee zijn, want dan ga je valse hoop kweken. Het lijkt er inderdaad nu op dat het meer noordwest gaat worden, maar dat is geen garantie. Het zou zomaar kunnen zijn dat het meer rijken voor de haps is.
0: Vorig jaar vertelde je dat het financieel ingewikkeld blijft om het festival ieder jaar weer te organiseren. Is dat nog steeds het geval?
1: Ja, zoals het maar alles is, het wordt niet goedkoper. Hè? Het wordt, tenminste, ik heb het nog niet meegemaakt dat we een leverancier hebben die zegt van ik ben dit jaar 10% goedkoper geworden. Kijk, en wij zijn een vrij toegankelijk festival. Dus we hebben gevraagd geen entree, maar aan alle activiteiten doen we. Die zijn ook vrij toegankelijk. Uiteindelijk proberen we natuurlijk dat ook vrij toegankelijk te houden, want dat is onze doelstelling. Maar het betekent wel dat het steeds kostbaarder wordt. En gelukkig hebben we een hele grote groep mensen rondom ons heen die ook daar financieel ons in ondersteunen. En ook met materiaal en dat soort zaken. Dus daar zijn we wel blij mee. Want anders dan is het niet meer om te doen.
0: En daarmee blijft het dus ook spannend of we volgend jaar weer een ballonfestival krijgen.
1: Ja, als dat soort partijen ermee stoppen, ja, dan is het niet meer om te doen. Maar dat gaat niet. Tenminste, geen vrij toegankelijk. Dat gaat niet.
2: De bioscoophit van deze zomer heeft wel een heel opvallende soundtrack gekregen. Want de populairste pubs ter wereld halen de absolute koningen van de 90s boybands van stal. Niemand minder dan Ed Sheeran schreef mee aan deze track, die je hoort in de nieuwe Paul Control, The Dino Movie. Dit zijn AJ, Nick, Kevin, Brian en Howie. Je favoriete puppybrigade krijgt hulp van de Backstreet Boys met Bottle Up.
3: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land van Kuik.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8. Dat melden Japanse media. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun auto's. De Nationale Weerdienst van Japan zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de plaats Shiba. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. De Almaraz-kerncentrale in het zuidwesten van Spanje blijft nu tot halverwege 2030 in gebruik. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van de Geest. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. Dat meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen is vandaag het record uit 2025 van 34,2 graden verbroken. Het record van vandaag is het 11e datumwarmterecord van dit jaar. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land. Er staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Batendorp en Knoopend de Hocht een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Dordrecht een half uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16 een kwartier. A27 Breda richting Gorinchem voor Gorinchem 20 minuten oponthoud. A67 Eindhoven richting Venlo af het Zomeren 10 minuten. Op de A73 richting Nijmegen voor Haps een kwartier en voor Nijmegen-Dutenburg ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
11: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Kim Wilde hoorde op je radio en Cambodia. Ja, het ging over Cambodja, ging het. Van zo'n locatie waar de Amerikanen er zo'n bende van gemaakt hebben, geloof ik. Ja, schiet ook helemaal niet op. Goedemiddag, lieve vrienden. Het is vrijdagmiddag. Het is de 15e augustus 2026. Het is 36,3 graden op dit moment buiten in Grave. En 26 graden in de studio hier in Grave. Dus ja, het is lekker weertje. Laten we het zo zeggen. Hè? Ja, het is nog goed zomers. Dit is de vrijdageditie van afslag LVC. Tot aan de klok van 6 uur kan je daar naar luisteren. Wat gaan we allemaal doen? We hebben natuurlijk het streeknieuws voor je. Hè? We gaan op de beurs kijken om 5:50. We kijken in de agenda van het Land van Kuik. We hebben verkeer voor zover aanwezig. Nou, ik kan je nu al vertellen, het is wel wat drukker dan gisteren. Dus daar komen we zo meteen op. En verder gaan we nog praten met Ron Koenen. Dat is de eigenaar van de website ilovevierlingsbeekgroeningen.nl. Die bestaat namelijk 5 jaar en daar hadden we een praatje mee. Dat doen we rond 5:10. Eerst een klein beetje muziek voor je. Welkom en veel plezier bij deze afslag LVC.
1: Jan Deben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is afslag LVC.

0: Mystic, maar hij was ook van Lorca. Dat was ook zo'n clubje die er ook lekker mee scoorde. Gezellige, zonnige plaat op je radio, inderdaad. Ja, het is tenslotte zomer, hè? Het is hoogzomer. Zometeen komt er een plaat die heet dan weer Het werd zomer. Ja, dat is alweer even geleden. Maar het liefdesverhaal wat erbij hoort blijft wel episch natuurlijk. Dat zometeen met Rob de Nijs. Eerst kijken we even naar het verkeer rondom het land van Kuik op de A12. Daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ouddijk en de grensovergang met Duitsland. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Velperbroek en knooppunt Grijshoord. Daar staat het ook lekker stil en schiet het ook niet op. Dan de A59. Daar heb je 1 kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit Sertogenbosch. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat daar nog wat boeren staan met trekkers. Hè? Die waren vandaag aan het demonstreren bij de rechtbank. Ze hebben groot gelijk. Wat mij betreft blijven ze er nog 1 week of 3 staan. Dan de A73. Daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nijmegen-Dukenburg en afrit Kuik. En 8 kilometer langzaam rijdend verkeer sowieso tussen de Maasbrug en afrit Haps. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: vandaag. Dus blijf lekker luisteren. We gaan eerst even kijken in de agenda van het Land van Kuik voor je.
1: Omroep Land van Kuik. Agenda.
2: Het jaarlijkse dorpsfeest Sandbeek begint met een feestelijk programma vol muziek, sport en activiteiten voor alle leeftijden. Gedurende het hele weekend bruist Sandbeek van de gezelligheid met optredens en evenementen. Het dorpsfeest start vrijdag 28 augustus om 6 uur 's avonds in het centrum van Sandbeek. Het bijzondere cultureel festival Scheid aan de Grens brengt muziek, theater, kunst en straattheater samen op een sfeervolle buitenlocatie. Een verrassende dag voor bezoekers van alle leeftijden met een breed cultureel programma. Dat alles in het Openluchttheater in Overloon, Stevensbeekseweg. Op zaterdag 29 augustus vanaf 1 uur 's middags.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: luisteren naar Shake and Stevens en Julie's, zo heette die plaat inderdaad. Het is feest hier in het land van Kuik, met name in Graven dit weekend, want dit weekend strijken er weer heel veel bezoekers neer voor het Ballonfestival. Dat is natuurlijk een jaarlijks terugkerend fenomeen, wat ook steeds groter en groter wordt, nog steeds gratis toegankelijk is. Dat vinden we heel erg leuk en daar kunnen heel veel mensen van gaan genieten. Alleen vanavond schijnen er geen ballonnen de lucht in te gaan en dat heeft daarmee te maken dat de temperatuur heel erg hoog is en dat schijnt er ook niet goed te zijn om veiligheidsredenen. Goed, wat er allemaal nog meer te wachten staat, dat kan je zo meteen horen in het streeknieuws van half vijf. Dat komt er nu aan. En daarna heb ik voor je Brand Image. Ja, we gaan weer eventjes naar Italië toe met Love in a Summer Night. Is dat niet mooi? Maar eerst het streeknieuws.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. I Love Vierlingsbeek. Groningen viert binnenkort haar 5-jarig bestaan. De website, opgericht door journalist Ron Koenen, is uitgegroeid tot een belangrijk ontmoetingspunt voor de lokale gemeenschap. Met 55 mediapartners en positieve reacties van inwoners blijft de website actief en relevant. Een lustrumviering is gepland in de brandweerkazerne. De fileproblemen bij afrit Kuik-Beerschaven van de A73 zijn nu officieel een regionaal knelpunt. Gemeente Land van Kuik, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat onderzoeken oplossingen. Voor de grote reconstructie tussen 2028 en 2030 worden verkeerslichten mogelijk eerder vervangen. Er is 6,5 miljoen euro gereserveerd voor een grotere aanpak. Een man raakte vrijdagochtend gewond bij een steekincident aan de Kuikseweg in Haps, waarbij een steekvoorwerp is gebruikt. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse nagekeken, maar de ernst van zijn verwondingen is onbekend. De politie doet geen verder onderzoek omdat beide partijen geen strafrechtelijk vervolg wensen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden.
0: Dan kijken we nog even naar het verkeer in de regio. Op de A12 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. Dan de A50, daar heb je 5 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit de Ravenstein en afrit Os-Oost. En op de A59 een kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit 's-Hertogenbosch. Dan gaan we naar de A73, daar heb je 6 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Kuik en knooppunt Rijkenvoort. En nog 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Nijmegen-Dukenburg en afrit Kuik.
4: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

vorige week een feestje in de gemeente Westland. En we zaten daar op een bootje met allemaal van dit soort plaatjes. En heel veel vrolijke mensen. En wat bier mee en zo. En dan kom je op een gegeven moment ook bij de Oranjesluis in Schravenzande. En daar kun je met de boot in gaan liggen en dan met z'n allen lekker zingen. Terwijl de discotheek flink staat te stampen op de boot. Dat was wel heel gezellig, kan ik je vertellen hoor. Dat is een magische sfeer geeft dat. Je hebt geluisterd naar Brand Image en Love in the Summer Night.

vindt u dit? Een fijne, gouden, ouwe, gouden, ouwe, gouden, ouwe...

0: tegen op het strand, als je het van op het strand komt terug van weekend. Of bij de Kruinbergse plas op het strandje, dat zou kunnen. Beach Baby First Class hoorde hier in afslag LVC bij wijze van lekkere gouden ouwe. Hè? Fijne gouden ouwe was dat, dat kan je wel zeggen. We kijken nog even naar het verkeer op de A12. Daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 5 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. Dan komen we bij de A59. Daar heb je 1 kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit Sertogenbosch. En op de A73 heb ik op dit moment 2 meldingen. Namelijk 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Nijmegen, Dukenburg en afrit Malden. En nog 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Maasbrug en afrit Haps.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. I-M. Put your paws up.

0: Dan zul je op die Canal Parade een paar weken terug ook wel flink hebben gehoord deze plaat. Lady Gaga en Born This Way hier in afslag LVC.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
0: Ja, en over media gesproken. Het is natuurlijk zo dat de laatste tijd eigenlijk regionale en streekmedia steeds belangrijker worden. Maar ook de lokale media, die echt op kleinschalig niveau, dus eigenlijk ook per kern, zeg maar, berichten. Ja, die zijn nog steeds bijzonder interessant. Zo heb je in Vierlingsbeek en Groeningen heb je de website ilovevierlingsbeekgroeningen.nl. Die bestaat op dit moment 5 jaar en dat gaan ze ook nog vieren. En onze verslaggever Dion van Alem die sprak met de oprichter en eigenaar van die website, Ron Koenen. Laten we gaan luisteren.
2: Hoe is die website 5 jaar geleden tot stand gekomen en met welk idee?
3: Het is eigenlijk tot stand gekomen in de tenniskantine van Vierlingsbeek. Ik ben voetballer, maar ik tennis ook met een groot aantal vrienden. En eigenlijk kwam daar eigenlijk onder het knot van een biertje, zei iemand van, nou, wat hebben we eigenlijk voor een website in Vierlingsbeek, zit weinig beweging in. En ja, Ron, is dat niet voor jou eens een keer een leuke website te beginnen in Vierlingsbeek? Ik ben journalist van beroep en ik heb 27 jaar bij Pelemaas gewerkt. Toen heb ik gedacht van, ja, ik moet het toch op een of andere manier commercieel maken. Kijk, Vierlingsbeek en Groningen zijn 2 mooie gemeenschappen waarvan alles gebeurt. Dus toen ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar wat bedrijven die mee willen denken en mee willen doen. En eigenlijk op diezelfde avond, want heb ik aan diezelfde vrienden, we waren met een man of 20, gevraagd van, nou ja, net als bij een harmonie, willen jullie dan vriend worden voor 25 euro? En ja, zo is eigenlijk het begin gemaakt.
2: En de naam, waar komt de naam vandaan?
3: Nou ja, je zit dan een dag later na te denken en denk je inderdaad, wat gaan we doen? En nou ja, dan zie je I love Amsterdam, je ziet I love Parijs, je ziet I love New York. Denk je, ja, dan doen we maar gek, dan maken we er gewoon I love Vierlingsbeek Groeningen van. En we houden van de dorpen, de passen daar wel onder. En onder die noemer kan je natuurlijk heel veel nieuws en andere wetenswaardigheden en informatie over de dorpen kwijt.
2: En ben je een eenmansredactie voor deze website?
3: Op dit moment wel. Het is wel zo dat mijn dochter, stel dat ik op vakantie ben, die weten hoe het werkt. Dus die kunnen hem wel erop zetten en als er iets fout op staat, die kunnen hem aanpassen. Maar in principe, een website kan je, ik kan hem zelfs met mijn telefoon aanpassen. En op vakantie gaat ook altijd de laptop mee. En dan is het niet zo dat ik de hele dag erachter zit, maar als er nood is of iets is, dan kan ik altijd, ik heb hem ooit wel eens vanuit, dat is op zich wel grappig. Toen we 25 jaar getrouwd waren, zijn we naar Thailand geweest met ons gezin. En toen heb ik I Love Vierlingsbeek vanuit Thailand gemaakt.
2: En de onderwerpen, waar komen die zo vandaan?
3: In het begin is dat wel trekken. Als je begint, veel mensen denken, wat gaat hij nou doen? Hè? Het moet vooral vanuit je netwerk komen. En bij sommigen, ja, dat vind ik op zich wel mooi. Ik kom nou weer heel veel mensen in mijn vereniging over de vloer waar ik normaal nog nooit ben geweest. Dus je leert steeds meer mensen in het dorp kennen. En op een gegeven moment weet je ook wel hoe het werkt. Dus nu krijg je gewoon appjes met foto's als er ergens een feestje is in Vierlingsbeek. Of als er een oproep is, laatst hadden we weer een fiets die ergens gevonden was. Of een sleutel die ergens gevonden is. Nou, dat krijgt allemaal een plekje op de website. In de loop der jaren is het echt een ontmoetingspunt geworden.
2: Wat voor reacties heb je de afgelopen 5 jaar nou gekregen op die website?
3: Ja, echt super. Op dit moment is het echt dat mensen die zeggen soms, ik log 3-4 keer per dag in om te kijken of er nieuws op staat. Ik zeg, nou, dan leg je wel druk op mij, want dan moet ik toch zorgen dat er elke dag dat die ververst wordt. En ik hoor ook wel van mensen die zeggen van, oh, zo leuk die website, want ik wist niet dat we zoveel verenigingen hadden. Of zo leuk dat ik mijn portemonnee weer teruggevonden heb via jou, weet je wel. Eergisteren hadden we nog iemand die was een pinpas verloren. Nou, dat staat een uur op de website en is weer terug. En ja, het leeft gewoon enorm in Vierlingsbeek en Groningen. En ja, dat is denk ik ook de kracht van lokaal.
2: En hoeveel jaar gaan er nog bij komen?
3: Ja, geen idee. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik 5 jaar geleden begon, had ik ook geen idee waar dit naartoe ging. Mijn vrouw zei ook, wat ga je nu weer doen? En het is eigenlijk zo verbazendwekkend goed gelopen dat je denkt van, Ja, we plakken in ieder geval een jaartje aan. Ik ben 54, dus ik kan voorlopig nog wel even vooruit. Ik ben heel tevreden hoe het gaat. En volgens mij, zolang het dorp, als de dorpen het ook leuk vinden en de mensen, dan ja, nieuws, lokaal nieuws houdt toch nooit op. Dus er is altijd wel iets te doen.
0: Je hoorde Ron Koenen en dat is de oprichter en eigenaar van I Love Vielingsbeek Groeningen.nl in gesprek met Dion van Alem. En daarmee komen we aan het einde van het eerste uur van Afslag LVC. Zometeen gaan we verder na de boodschap en het nieuws van 5 uur met meer muziek. We kijken nog een keer aan de agenda. We gaan ook nog naar de beurs. En we hebben ook nog het streeknieuws voor je. Blijf luisteren. Tot zo.
4: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
6: Een man van 32 uit Rotterdam die afgelopen woensdag werd opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht blijft 14 dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechtercommissaris van de rechtbank in Rotterdam vandaag besloten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, dat melden Japanse media. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun auto's. De Nationale Weerdienst van Japan zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de plaats Shiba. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. De Almaraz-kerncentrale in het zuidwesten van Spanje blijft nu tot halverwege 2030 in gebruik. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van de Geest. En dan het weer. Bij matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A4 Antwerp richting Rotterdam, tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom-Zuid, 20 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht een uur vertraging. Daar zat een vrachtwagen met pech. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Os en Ravenstein, 20 minuten vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. De A59 Os richting Den Bosch is de rijbaan tussen Paalgraven en Nuland nog steeds dicht na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard en Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja.
11: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
12: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Ja, dat was toch uit de tijd dat er nog echt een lekkere nederpop gemaakt werd. Splitsing hoorde je zojuist met wind en zeilen, vrienden. Ja, dat zou dit weekend nog wel eens kunnen. Ja, de wind wel. De zeilen, dat weet ik dan allemaal niet. Trouwens, als je op je werk zit, mag even op de bel hakken. Of misschien is het wel de bel voor de ober.
1: Ober! Of moet je nog werken? Wat een
0: het is 5 uur geweest.
1: Jan Leeuwen
0: neemt je mee. Het is definitief weekend.
1: Dit is Afslag LBC. Ma da bocca di

0: Schijnen, even om je arm. Ja, ja, ja. Dit zijn toch van die plaatjes die je dan zeg maar op al die vakantieparken zo'n beetje wel hoort. Als je ergens in zuidelijke of zuidoostelijke contraien bent of zo. Hè. Sunrise Inc. en Ninja. Goede plaat voor tijdens de aqua gym, inderdaad. Goed, we kijken dan wel eventjes nu naar het verkeer rondom het land van Kuik. Kijken wat daar nog van over is aan meldingen. Even kijken, op de A12 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. Wat een verrassing, hè? Zo gauw die Duitsers daar klaar zijn met controleren, dan kan je weer doorrijden. Dan is er niks aan de hand. Dus ja, geef het nog een uurtje, dat is wel weer gebeurd, zeg maar. Dan de A59, daar heb je 1 kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit Sertogenbos. En op de A73, 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nijmegen-Dukenburg en afrit Malden. En dat waren ze.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter.

teaspoon hoorde je en Sex on the Beach. Ja, dat is wel lekker. Dat is ook zo'n cocktail trouwens. Hè? Die hebben ze ook. Ja, zo'n drankje, dat heet dan ook Sex on the Beach. Maar ja, the real thing is misschien nog wel beter. Alhoewel, ja, dan gaat er natuurlijk wel allemaal zand in al je kieren zitten en zo. En dat schuurt en dat doet allemaal. Dat is toch maar allemaal maar vervelend. En dan afspoelen met dat zoute water. Dat schrijnt allemaal zo, hè. Ik weet niet of het zo'n goed verhaal is. Waar het ook feest is dit weekend trouwens. Dat is niet alleen on the beach, maar gewoon ook in het centrum van Graven. Want daar hebben ze natuurlijk het Ballonfestival. Dus daar kan je ook van gaan genieten. Vanavond gaan er alleen geen ballonnen de lucht in. Omdat het ja, toch een beetje te warm is. En weinig wind ook op dit moment. Dus dan werkt dat niet zo goed. On the beach trouwens. Goeie plaat. Hier is Chris Rea.

0: lekker chill of niet? On the Beach hoorde je van Chris Rea. De man die ook altijd een prettig gevoel gaf tijdens jouw ritje naar huis toe. Tijdens de kerstdagen. Driving Home for Christmas was ook zo'n groot hit van hem. En Josephine en zo. Maar ja, helaas, de man is er niet meer. Maar zijn muziek blijft altijd in ons hart. Zometeen meer muziek, maar eerst gaan we even naar de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Een wandeling rondje Tongelaar, de biologische landbouw, op zondag 23 augustus vanaf 10 uur 's ochtends bij Landgoed Tongelaar op de Tongelaar 12 in Mil. Tijdens deze begeleide wandeling ontdekken deelnemers hoe op Landgoed Tongelaar biologisch wordt geboerd. Onderweg vertellen gidsen over natuur, landschap en duurzame landbouw. Een mooie activiteit voor wandelaars en natuurliefhebbers. Sportiviteit en gezelligheid komen samen tijdens de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus om 1 uur 's middags. Er zijn afstanden voor jong en oud waardoor zowel recreatieve hardlopers als gezinnen kunnen meedoen. Langs het parcours is volop sfeer en publiek in het centrum van Mil.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: is toch een lekkere band eigenlijk, hè? Rondé hoorde je en Voicemail. Ik draaide gisteren al een nieuwe single, Oh My God. Maar deze mag er ook zeker wel zijn, hoor. En ik zou je Voicemail lekker aan laten staan als ik jou was. Want ja, dan kun je beter genieten van het prachtige weer en de mensen om je heen. Dat is natuurlijk wel leuk. Dan is Voicemail wel beter. We gaan even kijken naar het streeknieuws.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. I Love Vierlingsbeek. Groningen viert binnenkort haar 5-jarig bestaan. De website, opgericht door journalist Ron Koenen, is uitgegroeid tot een belangrijk ontmoetingspunt voor de lokale gemeenschap. Met 55 mediapartners en positieve reacties van inwoners blijft de website actief en relevant. Een lustrumviering is gepland in de brandweerkazerne. De fileproblemen bij afrit Kuik-Beerschaven van de A73 zijn nu officieel een regionaal knelpunt. Gemeente Land van Kuik, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat onderzoeken oplossingen. Voor de grote reconstructie tussen 2028 en 2030 worden verkeerslichten mogelijk eerder vervangen. Er is 6,5 miljoen euro gereserveerd voor een grotere aanpak. Een man raakte vrijdagochtend gewond bij een steekincident aan de Kuikseweg in Haps, waarbij een steekvoorwerp is gebruikt. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse nagekeken, maar de ernst van zijn verwondingen is onbekend. De politie doet geen verder onderzoek omdat beide partijen geen strafrechtelijk vervolg wensen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden.
0: We kijken even naar de verkeerssituatie in de regio. Op de A12 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A59 een kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit 's-Hertogenbosch.
4: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
5: De Avondclub.
4: Naar Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.
1: Dichterbij dan je denkt.
6: Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.

0: is not a problem that I can't fix.
1: It's not over.
0: Cause I can do it in the mix.
1: It's not over.
2: Can you feel it?
1: It's not over.
3: Wanted to hear the B-side.
4: Oh, wat is die lekkere Dance Classics, de mix. Je hebt geluisterd naar een prachtige remix met Dance Classics erop van Ben Liebrand. Die maakte deze mix. Dat was in 1989 al. Toen deed hij dat al, ja. Nou, dan hebben we dus, zoals ik al straks vertelde, het Ballonfestival in Gaven dit weekend. Daar hebben we natuurlijk nog een plaatje bij. Dat gaan we zo meteen voor je draaien. In dit geval een Duitse zelfs. Uit de tijd van de Neue Deutsche Welle. Jawohl. En dan kun je geluisteren naar Hubert K. en Einmal nur mit Erika. In een rosa luftballon. Zo heet dat dan. Ja, lijkt me wel leuk als je met je meisje op een gegeven moment in een ballon terechtkomt. Dat gaan we zo meteen voor je draaien hier in Afslag LVC. Beetje Duitse muziek af, dat is radio, ja. Maar eerst de Jacksons en Blame It on the Boogie.

0: problemen en shit in de wereld ontvluchten. Dat zou toch leuk zijn, hè? Hubert K. hoorde je, dat schrijf je K-A-H. En ja, deze man die maakte wel meer van die plaatjes tijdens de Neue Deutsche Welle. Dat was natuurlijk in het begin van de jaren 80 het Duitse antwoord op de New Wave die toen aan de gang was. En ja, dat bracht onder andere artiesten als Hubert K. Voort. Ixie, Nina Hagen deed in die tijd al vrij veel. Ook al zat hij al eerder in de punkhoek een beetje. Duff met Kodo, dat kwam ook uit die periode zo'n beetje. Ja, en zo zijn er nog veel meer artiesten. De Spider Murphy Gang met Skandal im Sperrbezirk. En nou ja, goed, zo zijn er nog veel meer. Ken je Duitsers, mensen? Goed, we gaan even kijken naar het verkeer nog voor een keertje. De A12, daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ouddijk en de grensovergang met Duitsland. Ja, daar heb je ze weer. En op de A59 een kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit 's-Hertogenbosch.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep-lvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
2: Dit is Afslag LVC.
3: Presentator Jan

0: Delilah, het verhaal van een overspelige vrouw. Daarmee komen we aan bij de financiële situatie. Daar gaan we eventjes naar kijken. We kijken wat de beurzen hebben gedaan vandaag. En nog aan het doen zijn, de AEX die sloot op 1117,9 punten. We vertrokken van 1119,6, dus 0,1% in de min. In Engeland sloot de FTSE 100 op 10.750 punten. 0,2% in de min is dat. Dan kijken we naar Amerika. De S&P 500 staat op dit moment op 7784 punten. 0,2% in de min. En de Nasdaq die staat op 26.684 punten. En dat is 0,4% in de min. Dan kijken we even naar de edelmetalen. Daar zit nog steeds een lichte stijging in. Die zet toch langzamerhand een klein beetje door, lijkt het wel. Voor goud betaal je €3791,60. En voor zilver €56,22. En die prijzen zijn per troy ounce. Dan tot slot nog even de crypto. Voor een bitcoin betaal je op dit moment €54,377. En voor een Ethereum €1625. Ja, daar waren we al mee klaar dus.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Set Me Free was dit inderdaad. We zijn er bijna doorheen deze aflevering van Afslag LVC. Nog een paar leuke platen voor je onderweg. En zometeen Peter en Martijn met de Avondclub. Die staan al te trappelen om er wat moois van te gaan maken. En wat je nog meer te horen krijgt dit weekend vertel ik je zo. Hier is eerst de Cure.

op een mooie dag om vandaag verliefd te zijn. Fridays I'm in Love van The Cure hoorde hier in Afslag LVC. En daarmee komen we aan het einde van de show, lieve vrienden. Zometeen na 6 uur kan je gaan luisteren naar de Avondclub met Peter en Martijn. En van 7 tot 9 hebben we dan Roger van Bracht met de VIP Dance Classics. En vanaf 9 uur wordt er flink gemixt op zender. Dan komen we bij de zaterdag. Daar hebben we, en de zondag ook trouwens, hebben we natuurlijk doldwaas programma's met onder andere Dave Vloed, Marijn Driessen. We hebben Herman van Gaal bijvoorbeeld ook nog met Plein 33. We hebben de 1805 to Nashville met meer country op je radio. En morgenmiddag, die vind ik ook erg leuk, om 5 uur hebben we Alex Evans, een van onze nieuwe mixers hier bij Omroep Land van Kuik, met zijn Café Future Records mix. Daar gaan we ook naar luisteren. Ik wens jou een heel fijn weekend en veel plezier bij wat je nog gaat doen. Misschien ga je nog wel naar een ballonfestival in Graven, dat sowieso maar kunnen. Of een biertje drinken met je vrienden. Is ook allemaal leuk en mag ook. Hé, ik ben er maandag weer met de nieuwe Afslag LVC. Goed weekend en tot maandag. Mijn laatste is trouwens van Rubix samen met De Blanc en Heart in Two. Ik hoop wel dat je hem heel houdt. Tot maandag.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
3: Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het gaat om gegevens van 5000 mensen, waaronder naam, geslacht en contactgegevens, maar niet om medische of financiële gegevens. Het ziekenhuis noemt het risico beperkt en meldde het lek bij de autoriteit persoonsgegevens. In de beeld werd vandaag om 4:15 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit sinds de metingen begonnen in 1901. Eerder op de dag sneuvelde record al met 34,7 graden. Door de temperatuur boven 35 graden is het bovendien een zeldzame zeer hete augustusdag, pas de derde ooit gemeten. Een bosbrand bij Lokva Rokosnica in Kroatië, dichtbij Split, dwong Nederlandse vakantiegangers van D-reizen, een prijsvrij vakantie, tot evacuatie. Ze verbleven eerst in een sporthal en kregen daarna een nieuw hotel op last van de lokale autoriteiten. Niemand raakte gewond, al is het precies aantal Nederlanders nog niet helemaal duidelijk. En premier Rob Jetten noemde het uitdelen van Davidsterren door Farmers Defence Force rond het boerenprotest in Den Bosch walgelijk en zeer ongepast. De sterren hadden het patroon van een rode boerenzakdoek met de letter B. Jetten stelde dat deze symbolen onlosmakelijk verbonden zijn met de jodenvervolging en moord op miljoenen joden. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In het zuiden van het land staan ze nog op de A4. Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide, 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Zevenbergse Hoek, 10 minuten. Op de N256 Goes richting Zierikzee tussen afrit Wolfaartsdijk en Kolijnsplaat, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
7: Welkom bij de Avondclub. We zijn blij dat je luistert naar de allerbeste selectie van de Avondclub's tracks. Dit is de Avondclub non-stop met jouw weekendbreak. Van Peter en Martijn bij Omroep Land van Kuik. De Avondclub.

0: studio is gestofzuigd. De ramen gewassen. En de microfoon afgestoft.
1: We zijn er klaar voor.
2: Een paar praktische zaken. In de eerste plaats wil ik nog eens herhalen. We kunnen dit alleen doen als we dat met z'n 17 miljoen doen.
1: Hier is Peter Linders.
0: Op Omroep Land van Kaak.
3: Now ready for this.
0: Met de Avondclub.
4: Wij zeggen goedenavond tegen alle luisteraars, alle clubleden hier bij de Avondclub bij Omroep Land van Kuik. En een goede avond wil zeggen een goed weekend. En je hebt een speciale versie vandaag. Het is de versie non-stop Avondclub, speciaal voor onze clubleden. We hebben ontzettend goede tracks hebben geselecteerd. Het is jouw weekendbreak. En ik zeg de selectie van Peter en Martijn vandaag. Een uurtje, geniet ervan. En wij gaan de clubdeuren gaan we opengooien. Ben je er klaar voor?
5: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please strap yourself in securely.
0: Omroep Land van Kaak telt af. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het is nu officieel. Tijd voor de Avondclub.
4: Geniet ervan.

0: Zo direct in de avondclub.
1: De avondclub knijtert van Peter en Martijn. Maar eerst even dit.
2: Bom, bom. Ben je weer helemaal klaar vandaag? Heb je het even helemaal gehad? Omroep Land van Kuik laat je weer op. Met deze avondclub knijtert.

0: Klaar met werken? Onderweg naar huis?
1: Of lui op de bank?
0: Omroep Land van Kuik met de Avondclub. Maak je weekend compleet.

heads, we go on a mission and bug on out.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Ecoland.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
7: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
9: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
10: De Maastrichtse wijk Malberg is voor 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende overlast door een groep jongeren sinds afgelopen woensdag. Zij staken zwaar illegaal vuurwerk af, gooiden dit naar handhavers en woningen en stichtten ook brand. Buurtbewoners spraken zelfs over explosieven. Fastnet behoorde vandaag tot de winnaars op het Damrak met een koerswinst van 5,5% na een stijging van ruim 9% op donderdag. Het bedrijf opende dit jaar een record aantal snellaadstations en zag het nettoverlies dalen. Ook werd het positiever over de winstontwikkeling voor heel 2026. Bovendien zijn de koersdoelen ook voor het bedrijf verhoogd. Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het gaat om gegevens van 5000 mensen, waaronder naam, geslacht en contactgegevens, maar niet om medische of financiële gegevens. Het ziekenhuis noemt het risico beperkt en meldde het lek bij de autoriteit persoonsgegevens. In de Beeld werd vandaag om 3:45 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit sinds de metingen begonnen in 1901. Eerder op de dag sneuvelde record al met 34,7 graden. Door de temperatuur boven 35 graden is het bovendien een zeldzame zeer hete augustusdag, pas de derde ooit gemeten. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft de geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden in het zuidoosten, 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
12: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
13: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
14: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
12: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

VIP Dance Classics. De meest swingende koopavondshow van de regio. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.

Love Calm Down. Evelyn Champagne King, een van haar grootste en bekendste hits. En daar trapten we deze nieuwe aflevering van VIP Dance Classics voor vandaag weer af. En dan moet ik wel even jingle instarten. Jazeker. Peter en Martijn, ook jullie weer bedankt voor de avondclub. Ze zijn er morgenavond, zaterdagavond weer tussen 6 en 7 hier bij Omroep Land van Kijk. En wij gaan verder met Ricky James en Give It To Me.

De lange uitvoering hoorde van Tremaine. Tremaine Hawkins heette ze trouwens, uitgebracht in 1983. Een beetje gospel, soul classic, Fall Down. Veel impact, vooral binnen de gospel en R&B kring. En je hoort het, wat een krachtige stem heeft die dame, zeg. Jeetje. VIP Dance Classics, daar luister je naar. Iedere vrijdag tussen 7 en 9 met Roger van Bracht. En dat ben ik. Volgende in de rij is Glenn Jones en I Am Somebody. En hierna nog Change met Paradise. En nog veel meer moois, dus blijf lekker hangen.

heerlijke Italiaans-Amerikaanse disco-funk uit 1981. Je hoorde Change met Paradise bij Omroep Land van Kuik. En wist je dat niemand minder dan Luther Vandross op deze plaat te horen is als achtergrondzanger? Vlak voordat hij solo een wereldster werd, gaf hij deze track die onweerstaanbare vocalen. Tijd voor het weekend weerbericht. Vanavond blijft het nog lang warm en vannacht is het minimaal een graad of 18. De bewolking neemt geleidelijk toe. Morgen trekken wolkenvelden over. Al komt in de loop van de dag de zon weer tevoorschijn. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt 28 tot 30 graden. Eartha Kitt nu op de zenders van Omroep Land van Kuik en die is op zoek naar de man.

by Yellow Wheels en Up on the Roof. Disco cover uit 1980. Het origineel was namelijk van de Drifters uit 1962. Daarvoor hoorde je nog Eartha Kitt. En die vroeg zich af waar haar man was gebleven. Ja, geen idee. Het is wel heel hard gaan lopen. En als je Eartha Kitt ziet, dan begrijp je dat misschien ook nog wel. VIP Dance Classics bij Omroep Land van Kijk. Dichterbij dan je denkt. En dit is Cool and the Gang. Ik weet niet, ze hebben het over een dame.

Champagne King hoorde je met I Can't Stand It. Funky vel en die typische early 80s vibe. En als je dacht dat het nog niet smoother kon, wacht maar, want Earth, Wind & Fire die staan alweer klaar. Sterker nog, ze spelen hun trompet al om je te verleiden met Fall In Love With Me. Lekker achteroverleunen en dit wordt genieten de komende ruim 5 minuten.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
3: De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. De Qatarese voetbalbond blijft FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunen, ondanks kritiek van de Aziatische bond op AFC op zijn commercialiseringsplan rond de 2K. Sheikh Al-Thani stelt dat zijn collectief standpunt eerst formeel moet worden vastgesteld en dat de QFA vooraf niet is geïnformeerd, geraadpleegd of in gelegenheid gesteld te reageren. De Maastrichtse wijk Malberg is voor 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende overlast door een groep jongeren sinds afgelopen woensdag. Zij staken zwaar illegaal vuurwerk af, gooiden dit naar handhavers en woningen en stichtten ook brand. Buurtbewoners spraken zelfs over explosieven. Fastnet behoorde vandaag tot de winnaars op het Damrak met een koerswinst van 5,5% na een stijging van ruim 9% op donderdag. Het bedrijf opende dit jaar een recordaantal snellaadstations en zag het nettoverlies dalen. Ook werd het positiever over de winstontwikkeling voor heel 2026. Bovendien zijn de koersdoelen ook voor het bedrijf verhoogd. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja.
4: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
9: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
1: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
10: Omroep Land van Kuik.
11: VIP Dance Classics. De meest swingende koopavondshow van de regio. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.

uitgebracht op het album Triumph en een van de bekendste en meest iconische nummers van de Jacksons. Je hoorde Can You Feel It? Een krachtige boodschap over eenheid en liefde, ondersteund door een fantastische productie en enorme muzikale arrangementen. Op onder andere synths en de onmiskenbare baslijn. Welkom bij tweede uur VIP Dance Classics bij Omroep Landverkuik. Dichterbij dan je denkt. Dit is Kashif en Sexy Girl.

mix van freestyle en dancepop. Shannon hoorde deze plaat als wat minder bekend van haar. Maar desalniettemin toch een, in de clubs wel een redelijk succes geweest in de jaren 80. Zo, deze mannen die gaan naar de bank. Dat deed je vroeger nog. Die bestonden toen nog. Had je zo'n kantoor, weet je wel. En dan zei je van, hey, doe maar even 100 gulden. Gulden is ook. En dan gingen ze dat even netjes voor je halen. Dan werd dat van je spaarbankboekje afgeschreven. En dan liep jij vrolijk met 100 gulden in je portemonnee de deur uit. Tegenwoordig is dat natuurlijk allemaal vervangen door de geldmaat. Of weet ik veel hoe die dingen allemaal heten. Maar de Commodores die zaten natuurlijk nog gewoon in de jaren 80. En die zingen daar een liedje over. Going to the bank. En dat deden ze niet zonder reden. Want er was kennelijk een hele leuke dame die daar werkte. Nou, luister maar eens goed naar de tekst.

0: like me when you're done. I guess you'll be the only one having fun.
1: Vanity Six met Nasty Girl. Hoewel op de hoes drie dames schitteren, werd deze plaat achter de schermen vrijwel volledig geschreven, ingespeeld en geproduceerd door niemand minder dan Prince. En Vanity Six was uiteindelijk wel een hele nette naam, want het idee van Prince was eigenlijk oorspronkelijk om de groep The Hookers te noemen. En uiteindelijk Vanity de artiestennaam Vaginite te geven. Nou, dat ging de dames iets te ver en uiteindelijk werd het dus Vanity Six. VIP Dance Classics, mocht je onderweg zijn naar Graven voor het Ballonnenfestival. Ja, dat gaat vanavond dus niet door. Er gaan geen ballonnen de lucht in, dat heeft de organisatie besloten vanwege de extreem hoge temperaturen vandaag. Het festival zelf trouwens gaat wel door. Vanaf 6 uur vanavond is er al eten en drinken en ook een kermisattractie. DJ Joost die is ook begonnen om 8 uur en vanaf 8:30 rond deze tijd dus treedt de band Press op. Ja, wat je niet wil hebben is natuurlijk ongelukken in de lucht, want dan krijg je Fire in the Sky. Mooi bruggetje naar Deodato.

ik hoop dat jij inmiddels toch ook al een beetje into the mood to groove bent. Na ruim anderhalf uur VIP Dance Classics op de vrijdagavond tussen 7 en 9. Mijn naam is Roger van Bracht. En we zijn nog bij tot 9 uur vanavond. Je hoorde de band Aura. En dat was weer een band die bestond uit de leden van de funkband Slave. Into the Groove. En dit is ook een bijzonder pareltje. Eddie Cornar uit Nederland volgens mij zelfs. En het was nog het liedje wat opgedragen werd aan de Amsterdamse piratenzender. Radio Uniek 98 in. Dit is Eddie Cornar. You are unique.

Je hoort ze allemaal. De beste classics en hits. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Kuik.

was met Love Hangover, uitgebracht in 1976. En een van de meest iconische disco-hits van Ross. Het begon lekker rustig en sensueel, maar uiteindelijk komt die lekkere disco-beat er toch wel in. Die opzwepende groove die echt weer het voorbeeld is van de overgang van soul naar disco in de jaren 70. En het werd ook een enorme hit die onder andere de Billboard Hot 100 bereikte. Nog steeds beschouwd wordt als een van haar beste nummers. En daar ben ik het volmondig mee eens. Dit is Free Route en Hit On You. Dan neem ik afscheid mee van je. Tot volgende week maar weer. En heb een fijn weekend. En veel plezier nog met de rest van de programmering hier bij Omroep Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. De provincie Noord-Brabant overweegt de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken, maar nog niets is definitief. Op 1 oktober volgt een ontwerpbesluit waarna ondernemers kunnen reageren of alternatieven indienen. Gedeputeerde Saskia Boelema zegt de onrust te begrijpen en belooft ondernemers voortaan beter te informeren. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. De Qatarese voetbalbond blijft FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunen, ondanks kritiek van de Aziatische bond op AFC op zijn commercialiseringsplan rond de 2K. Sheikh Al-Thani stelt dat zijn collectief standpunt eerst formeel moet worden vastgesteld en dat de QFA vooraf niet is geïnformeerd, geraadpleegd of in gelegenheid gesteld te reageren. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Funky Friday. Met

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Bij dan je denkt.
5: Check onze website omroeplvc.nl.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
7: De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. De provincie Noord-Brabant overweegt de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken, maar nog niets is definitief. Op 1 oktober volgt een ontwerpbesluit waarna ondernemers kunnen reageren of alternatieven indienen. Gedeputeerde Saskia Boelema zegt de onrust te begrijpen en belooft ondernemers voortaan beter te informeren. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden.
8: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Omroep Land van Kuik.
9: Het is weer tijd.
10: We'll be setting from this location.
9: Voor een vette mix.
11: Die hold will be in about an hour.
9: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
10: All right, we're ready.
9: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits.
10: Right.
9: Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekendmix. Jouw perfecte weekendboost.

0: gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud. Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven www.funrunmil.nl.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
3: Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond de vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl. Hey, hey,
1: hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is weer tijd.
5: We'll be setting it from this location.
1: Voor een vette mix. Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
5: Alright, we're ready.
1: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits. Welkom. Dit is de Zaterdagploeg Weekend Mix. Jouw perfecte weekendboost.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolter staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Silke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Blant van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3106.

0: Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
2: Dichterbij dan je denkt.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de Straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat melden Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Boeren uit het land van Kuik protesteerden vrijdagochtend in Den Bosch tegen het intrekken van vergunningen voor 5 Brabantse pluimveehouders. Ze benadrukken dat dit niet alleen hen aangaat, maar heel Nederland. De demonstratie werd overschaduwd door een dodelijk ongeval op de A59, waarbij 2 mensen omkwamen. I Love Vierlingsbeek. Groeningen viert binnenkort haar 5-jarig bestaan. De website, opgericht door journalist Ron Koenen, is uitgegroeid tot een belangrijk ontmoetingspunt voor de lokale gemeenschap. Met 55 mediapartners en positieve reacties van inwoners blijft de website actief en relevant. Een lustrumviering is gepland in de brandweerkazerne. De fileproblemen bij afrit Kuik-Beerschaven van de A73 zijn nu officieel een regionaal knelpunt. Gemeente Land van Kuik, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat onderzoeken oplossingen. Voor de grote reconstructie tussen 2028 en 2030 worden verkeerslichten mogelijk eerder vervangen. Er is 6,5 miljoen euro gereserveerd voor een grotere aanpak. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden.
3: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.
4: Dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik.